0: doelwit een terrorist. Hij zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam afgelopen middag in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat de vrouw door een misdrijf om het leven is gekomen. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur afgelopen middag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn opgelegd. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor de sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. In de Eredivisie werden afgelopen avond nog 3 wedstrijden gespeeld. En AZ staat nu bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel 3-3. Het weer is bijna overal droog, alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. De komende dag in het noorden opnieuw kans op een bui. Verder is het droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Dit is RTV 4.
2: De nacht van RTV 4.

Ik was die man die altijd graag alleen was. En niet zo van een arm om me heen was. Ça m'allait, je m'aimais bien, très bien. Maar jij stond voor mijn hart, ik liet je binnen. Had ik misschien nooit aan moeten beginnen.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou zich in de laatste fase hebben bevonden van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. Een man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer stopte de man en ging de andere toerist alleen verder. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij doodgevonden. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn gisteren geklapt. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. Het weer, het is bijna overal droog. Alleen in het noorden nog kans op een kleine bui. Het koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op regen. Verder droog en vrij zonnig. Het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen op pad. Toen parkwachters terugkwamen bij de achtergebleven man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten van de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval van Israël in Syrië deze week. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van Syrië. In de Eredivisie werden gisteravond 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat bovenaan in de competitie doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club gisteravond met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta eindigde het in een gelijkspel. Daar werd het 3-3. Het weer bijna overal droog, alleen in het noorden kans op een kleine bui. Koelt vannacht af naar een graad of 12. Komende dag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. Ruim 20 mensen raakten gewond. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er de komende week ook nog een aardbeving kan plaatsvinden. In het Amerikaanse nationaal park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. Na 2 kilometer kon de man niet verder en ging de andere toerist alleen hulp halen. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van hun auto te blijven. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werd een civiel voertuig geraakt en vielen meerdere gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met de voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. Die maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% die zijn ingevoerd op producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar van het op het laatste moment eisen van veranderingen. Het weer overwegend droog met in het noorden kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jelle Seubring met het NOS Journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag in een gebied ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad zelf was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er ook de komende week nog een aardbeving kan plaatsvinden. Bij een Israëlische aanval in de buurt van de Syrische hoofdstad Damascus zijn meerdere mensen gewond geraakt. Volgens het Israëlische leger was het doelwit een terrorist. Die zou in de laatste fase hebben gezeten in de voorbereidingen van een aanslag. Syrië veroordeelt de aanval en noemt het een schending van het internationaal recht. Het is de tweede aanval deze week van Israël in Syrië. Dinsdag voerde Israël luchtaanvallen uit op een militaire basis in het noordwesten van het land. In het Amerikaanse Nationaal Park Death Valley is een Franse toerist om het leven gekomen door de hitte. In de woestijn in Californië was het zo'n 47 graden. De man van 68 kreeg autopech in een afgelegen deel van het park. Samen met zijn reisgenoot ging hij te voet op zoek naar hulp. Na 2 kilometer kon de man niet meer verder en ging de andere toerist alleen hulp zoeken. Toen parkwachters terugkwamen bij de man, werd hij dood aangetroffen. Death Valley is een van de heetste plekken op aarde. Bezoekers worden dan ook opgeroepen om bij pech altijd in de buurt van de auto te blijven. En sportnieuws. In de Eredivisie werden gisteren 3 wedstrijden gespeeld. AZ staat nu bovenaan in de competitie, doordat ze 3 van de 3 wedstrijden hebben gewonnen. Tegen Fortuna Sittard won de club uit Alkmaar met 2-0. Ook PEC Zwolle wist te scoren en won met 2-0 van SC Heerenveen. Bij FC Utrecht tegen Sparta werd het een gelijkspel 3-3. Het weer overwegend droog met in het noorden nog kans op een kleine bui. Het is zo'n 12 graden. Overdag in het noorden opnieuw kans op wat regen. Verder is het droog en wordt het vrij zonnig bij 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets hebben gezien langs de Maas in Venlo. Syrië heeft een nieuwe aanval van Israël veroordeeld. In de buurt van de hoofdstad Damascus werden civiel voertuig geraakt en viel een onbekend aantal gewonden. Volgens Israël was een terrorist het doelwit. Die zou bijna klaar zijn met voorbereidingen voor een aanslag. Syrië noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canada gaat importheffingen opleggen voor een aantal producten uit de Verenigde Staten. De maatregel is een reactie op de Amerikaanse importheffingen van 50% op bepaalde producten uit Canada. De afgelopen dagen waren er gesprekken over een handelsakkoord, maar die zijn vastgelopen. Beide landen beschuldigen elkaar ervan op het laatste moment veranderingen te eisen. De Canadese premier Carney heeft steunmaatregelen aangekondigd voor sectoren die worden getroffen door de Amerikaanse heffingen. Een politieachtervolging in Engeland is uitgelopen op een ongeluk met 7 doden. In de plaats Middlesbrough achtervolgde een politiewagen een verdachte personenauto. Die begon tegen het verkeer in te rijden en botste op een andere politiewagen. Onder de 7 slachtoffers zijn 2 politieagenten. Het weer nog zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De ochtend van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. De gemeente Rotterdam heeft 2 ambtenaren op staande voet ontslagen vanwege corruptie. Uit onderzoek van het Openbaar Ministerie bleek dat ze zich hadden laten omkopen bij bouwprojecten. Rotterdam stuurde de 2 deze zomer weg omdat hun gedragingen substantieel ernstiger waren dan de gemeente zelf had vastgesteld. In Venlo is een dode vrouw gevonden langs de Maas. Een wandelaar vond het lichaam in de bosjes van een wandelgebied. De politie houdt er sterk rekening mee dat ze slachtoffer is van een misdrijf. Over haar identiteit is niets bekendgemaakt. De politie wil graag mensen spreken die rond 3 uur gistermiddag iets gezien hebben langs de Maas in Venlo. Canada komt met importheffingen op een aantal Amerikaanse producten. Het is een reactie op de heffingen van 50% die de VS sinds gisteren rekent op sommige zaken uit Canada. De onderhandelingen over een handelsakkoord zijn na een paar dagen stuk gelopen. Beide landen zeggen dat de ander op het laatste moment met nieuwe eisen kwam. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De meteorologische dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. En het weer nog. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Venieten en...

0: Welkom, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. Een wekelijks christelijk programma vanuit een katholieke achtergrond. Vandaag zijn we niet met één gast, maar zelfs vier. En we zijn allemaal verbonden met Zoom. Een hartelijk welkom aan Joelle, Vivian, Luca en Petra.
1: Dank u wel.
0: Ja, een paar weken geleden heb ik een interview gehad met Michael de Vogel. En hij heeft ons veel kunnen vertellen over het leven van Herman Wijns. En in zijn kinderjaren ook wel Hermanneke genoemd. De muziek die we toen hoorden kwam van het Crisco-koor. Niet zomaar een koor. En daarom heb ik hen gevraagd om te komen vertellen, wat misschien oneerbiedig klinkt, wat Crisco allemaal te bieden heeft. Noelle, met jou heb ik het eerste contact gehad. Dus jij mag losbranden. Wie is als eerste Noelle? En wat is Crisco-koor?
1: Ja, Noelle, ik ben 31. Ik woon in Limburg, in Heerlen. En ik ben op het moment thuis met mijn kinderen van 2 en 1. En daarnaast dirigente van het familiekoor Crisco. En een vrijwilliger van de stichting Crisco. Ja. Dus dat houdt me veel bezig. En in die hoedanigheid sluit ik dan ook aan nu.
0: Ja, want Crisco, dat is niet alleen een koor. Maar nee. Zoals je al terecht zegt, is een stichting. Sinds wanneer bestaan jullie?
1: Als stichting kijk ik heel even sinds 2005. En, maar we deden van tevoren, hebben we al heel veel gedaan. Sinds 2003 gingen we bijvoorbeeld al op kamp. En zo zijn er dus, aan 2005 zijn we officieel als stichting van start gegaan. En hebben eigenlijk op aangeven van de geest zijn we steeds groter geworden en hebben we steeds meer activiteiten zijn we gaan doen. En zijn we uitgegroeid tot wie we nu zijn.
0: Ik las het op jullie site. Jullie doen heel veel. En de andere dames die mogen daar dadelijk wat meer over vertellen. Maar het is een beweging, hè, bij jullie. En wat hopen jullie te bereiken?
1: Een van de primaire doelstellingen is denk ik het christelijk gedachtegoed in de wereld implementeren. Daar lopen wij zelf een koninklijke mariale weg voor, zoals we het noemen. En op die manier proberen we eigenlijk iedereen te laten zien hoe je op een christelijke wijze praktisch kunt leven.
0: Ja, want jullie hebben wat, moet ik even spieken, kernwaarden voor elkaar opgeschreven. Weet je ze uit je hoofd?
1: Mis ik er altijd één. Maar openheid, saamhorigheid, gelijkheid, verdraagzaamheid en eigenheid.
0: Ja, het zijn hele mooie dingen om naar te streven. Hè? Dat je met elkaar de gemeenschap draagt, samen erop uitgaan. Want samen dragen, dat is ook een kopje van jullie. Want wat wil dat zeggen, dat samen dragen?
1: We hebben een tijdje terug bedacht, we zijn allemaal aan het bidden, allemaal op onze eigen manier. Maar hoe mooi zou het zijn als we de krachten bundelen? Dus er is heel praktisch is er een app waarin mensen die zich daartoe geroepen voelen samen inzetten. En daar kan iedereen zijn gebedsintenties eigenlijk plaatsen, zodat we bidden voor elkaar. En dat allemaal op voorspraak van Maria Draagster van het Licht. En dat is een volgend deel van onze stichting waar we nu veel mee bezig zijn. Dus het samendragen is eigenlijk gewoon samen handen en voeten geven aan de vele gebedsintenties die we allemaal hebben.
0: Ja, ik zag ook als iemand dan nood heeft of iemand die wil wat gerepareerd hebben, dat kan ook allemaal. Wij hebben hier in Zwolle hebben wel een basiliek-app. En als er dan wat iets gaande is, dan kan je ook vragen voor gebed. Maar jullie gaan nog een stap verder ook, hè?
1: Ja, ook. Zeker. We doen een hele hoop. We zijn project Papillon. Doen we bijvoorbeeld ook, gaan we bij kinderen, veelal kinderen helpen. En dan ondersteunen we eigenlijk de primaire opvoeders door de ene met huiswerkbegeleiding, de ander met taalontwikkeling, die met, noem maar op, zeg maar, van alles.
0: Ja,
1: Hij
0: het
1: is
0: is ook.
1: lekker en zo proberen we ook weer de diaconie handen en voeten echt te geven.
0: Ja, jullie hebben daar een heel mooi lied van gemaakt. En wat eigenlijk precies weergeeft wat dat samen dragen is. En daar gaan we even naar luisteren.

0: Welkom terug, beste mensen, bij het programma Venite et Audite. En we gaan zijn in gesprek met het Crisco-koor. En Vivian die maakt daar deel van uit. En Vivian, het heeft een mooie naam, Crisco, Christus Koning. Maar Maria, draagster van het licht, dat is niet zo bekend. Vertel daar eens wat over.
1: Nou, wij zijn een beweging, dus we zijn met de jeugd op stap gegaan toen ze klein waren. En op een gegeven moment werden de oudste van onze groepen waren eigenlijk 18. Dus ze gingen uitvliegen de wereld in. En toen waren we eigenlijk, hadden we alles wat we konden geven meegegeven. Maar toen hadden we zoiets van, maar nu gaat het komen. Hè? Nu gaat het de wereld in. En nu moeten die kinderen ook staande weten te blijven houden. En hun gelovige gedachtegoed in de praktijk gaan brengen. En toen heb ik op een gegeven moment heb ik echt het idee gehad dat ik vonden we een rozenkrans op de straat. En toen wist ik, volgens mij moeten we die jeugd en Maria nu gaan toevertrouwen. En toen zijn we aan de hand van die lichtgevende rozenkrans, zijn we kringen van licht om die jeugd die ging uitvliegen gaan maken. Dus toen hoorden wij in gebed zijn. Dus eigenlijk hadden ze alles in de rugzak, maar dan in de praktijk. En heel vaak gaat het daar ook mis. Hè? Dus als die adolescentiefase komt, dan zie je dat kinderen toch heel erg beproeven. Ze gaan op kamers, ze vliegen uit, ze gaan de wereld over op allerlei handen manieren. En toen heeft Maria heel veel, ja, tot op de dag vandaag, en vanaf toen is in onze beweging echt het accent komen te leggen op de rozenkrans en binnen de kringen rondom onze gezinnen te maken. En dat groeide, is een zoektocht en het groeide steeds verder uit. Maar dat we op een gegeven moment zagen dat Maria dus aan de hand van een lichtgevende rozenkrans, hè, dus een heel simpel iets, dus het is een plastic voorwerp, dat zij dus licht geeft in de duister. Als je bidt, krijg je altijd licht, gaat schijnen op de momenten dat je echt denkt, ik weet niet meer wat ik maak met dat kind heen moet, of hoe gaat dat in deze situatie, of... Nou, en dat heeft eigenlijk gemaakt dat we merkten dat rolde zich steeds verder uit. En zo is de naam, op een gegeven moment hoorden we Maria Draagster van het Licht. En toen hadden we volgens onze catechese methode een afbeelding daarbij getekend, zoals we alles tekenen. En toen kwam er een toeval, kwam daar een afbeelding bij die helemaal symboliseerde waarvan wij wisten dat de strekking was van de roeping. Want Maria staat op die afbeelding, is zij zwanger. Dus eigenlijk vanaf de moederschoot draagt zij het licht der wereld. En dat was precies waar wij ons toe geroepen voelden. Het licht van Jezus laten schijnen in ons dagdagelijkse leven. En dat zie je dus ook. Het is tweeledig die afbeelding. Je hebt ook een kandelaar daarbij. Want wij moeten ook allemaal het licht in onszelf brandend weten te houden. Om niet een van die onverstandige bruidsmeisjes te zijn aan het einde van ons leven. Dus we hebben eigenlijk toen gedacht, of gaandeweg, ontwikkelde zich steeds verder die roeping. En die jeugd waar we toen voor zijn begonnen, dat was in 2010, zeg ik dat goed. Dat is dus eigenlijk, zijn dat nu de ouders van de jonge generatie. Dus die zijn nu allemaal rond de 30. En die hebben nu zelf kinderen. En die zijn nu zelf, bidden die mee in die kringen. Maar... wat belangrijker is, Maria droeg het licht naar buiten. Dus ze droeg het licht van binnen, bewaarde ze het, ze beschermde het vanaf de moederschoot. Dus onze roeping heeft ook te maken vanaf het ongeboren leven. Dat licht liet ze stralen uiteindelijk toen Jezus geboren werd. En op een gegeven moment zei zij op de bruiloft van Cana tegen Jezus, en doe maar, zegt zij tegen de mensen, doe maar wat hij u zeggen zal. En dat is wat ze tegen ons ook steeds zeggen. Dus wij bidden de levensweg door de rozenkrans te lopen. Loop je eigenlijk langs het leven van Maria en Jezus. En daarin hoor je haar woorden klinken. Doe maar wat hij je zeggen zal. Maak je maar niet druk. Ben maar gerust. Ik ben bij je. Ik loop met jullie mee. En Jezus wijst ons de weg. En hij is het voorbeeld in ons leven. En dat proberen wij na te volgen.
0: Ja, want de naam Maria draagster van het licht...
1: Is een universele naam eigenlijk. Ja. Hè? Die naam die is voor ons heel bijzonder. Kijk, je hebt Maria onder heel veel namen is zij bekend. En wij kregen dus deze naam. En gaandeweg ontdekten wij, oh kijk, we gaan naar Lourdes, daar is ze bekend onder Maria de onbevlekte ontvangenis. Wij gaan naar Herman Wijns en daar is ze de hulp der christenen. En toen zagen we eigenlijk dat Maria draagster van het licht, verzamelt dat allemaal. En wij hebben dus eigenlijk ook de missie is eigenlijk dat wij haar naam de wereld overbrengen. Deze naam, dus onder deze naam, niet haar naam sowieso, hè, Maria, je brengt altijd, is zij draagster van licht, hè, maar dat wij die naamsbekendheid proberen te creëren voor Maria, draagster van licht. Zij is de moeder van het licht.
0: Ja, dit
1: En
0: komt niet.
1: zij wil het licht laten schijnen in ieders leven, dus het licht van Jezus. Jezus is het licht der wereld.
0: Ja, maar dat komt niet in de litanie voor, hè? Maria, draagster van het licht. Maar oud-bisschop Harry Smeets, die heeft daar wel een rol in gespeeld.
1: Ja, dat is heel mooi. Hij heeft imprimatuur verleend voor het gebed. Dus hij heeft gezegd, we beginnen met een bed, een gebed. En dat gebed heeft hij imprimatuur aan verleend. Ja, en dat maakt dat hij heeft ook gezien wat onze missie is. En daar heeft hij toestemming aan gegeven. Dus we hebben vanuit het kerkelijke recht, hebben ze gezegd, het is goed. Dus er
0: Ja.
1: zit niets waar wij tegen zijn. En daar zijn we eigenlijk verheugd over. En deze week komt er een Indiase priester naar ons toe. En die wil ook imprimatur verlenen aan het gebed.
0: Ja.
1: En dat is heel mooi. We hebben dus het gebedje waarbij de rozenkranszakjes zitten. Dat is niet het gebed waar Harry Smeets, de bisschop, imprimatur aan heeft verleend. Maar dat gebedje gaat de wereld over in rozenkranszakjes. Met een lichtgevende rozenkrans. Dat is een klein gebedje wat illustreert. Wat we beogen met de lichtgevende rozenkrans, met een kaartje waarop Maria draagt van licht de naam staat en de afbeelding. En daar kunnen wij niet, wij kunnen het grote gebed niet laten over de wereld laten gaan, omdat je daar voor elk land een nieuwe imprimatur van de bisschop
0: Ah ja,
1: nodig hebt.
0: ah ja,
1: Maar
0: zo.
1: dit heeft gemaakt, op een gegeven moment mochten we ontvangen dat we wisten, maar dit kan wel naar buiten. Kijk, wat wij uitgeven als stichting, dat mag. Maar wij vinden het natuurlijk mooist als dit gebed wereldwijd zou worden gebeden.
0: Ja,
1: En dat
0: maar
1: betekent dat
0: eigenlijk.
1: we het heel fijn zo vinden. Wij hebben het in heel veel talen vertaald nu. En wij zouden het heel fijn vinden als we ook imprimatuur van de bisschop van dat land zouden kunnen krijgen. Zodat we ook het gebed kunnen doorgeven.
0: Ja, want eigenlijk, het komt van jullie website zelf af, de heilige Cyrilius, bisschop van Alexandrië, die gebruikte de naam ook al. Dus wat zou het probleem zijn om het wereldwijd uit te geven?
1: Ja, wij hopen ook, hè. Kijk, het zou natuurlijk heel mooi zijn als het dadelijk in de litanie de naam zou opgenomen kunnen worden.
0: Ja.
1: Want kijk, elke keer, wij gaan de weg, krijgen wij ook ontvangen, wij puzzelstukjes, waardoor we meer zicht ontvangen op die roeping. Dus op een gegeven moment zagen we dat we het konden inbedden in de heilige Cyrillus. Dus dat is ook, wij krijgen daar ook begeleiding in, hè, van een geestelijk leidsman en van een hulpbisschop die staat achter ons, die kijkt met ons mee. Die kijkt ook naar of die teksten goed zijn en of die gebeden goed zijn. Ja, dus wij hopen eigenlijk dat het op die manier, dat het licht kan gaan schijnen in deze donkere tijden, all over the world.
0: Nou, wie weet gaat het lukken en komen jullie in de geschiedenis boeken als starters in Nederland die Maria draagster van het licht bekend maken. Vivian, dank je wel. We gaan luisteren naar een lied wat geschreven is. Maria, draagster van het licht.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venieten et Auditen. En ik ben in gesprek met leden van het Crisco-koor. De volgende vraag dat gaat naar Petra. Petra, wil je eerst even voorstellen en daarna kom ik met een vraag.
1: Ja, ik ben Petra Hoogendijk. Ik ben sinds 2010, geloof ik, actief in het stichtingsdeel van de Stichting Crisco betrokken en ook in meerdere delen daarvan. Ja, ik denk dat ik hoef niet te herhalen wat Noëlle heeft verteld, wat onze stichting allemaal is en doet. Maar ook in het stukje Maria Draagster van het Licht. Een soort administrerende, mee uitzoekende, vastleggende rol. Want er gebeurt zoveel en dat wil je natuurlijk allemaal goed vastleggen met elkaar.
0: Ja, mooi. Behalve een persoonlijk toewijdingsgebed kwam ik ook het gebed tegen van gebed voor verlichting in de generatielijn. Kun je daar iets over vertellen?
1: Ja, ik denk dat we allemaal ons, wij in ieder geval bij ons, maar ik denk dat heel veel mensen dat zullen herkennen, steeds meer bewust worden dat er dingen in je voorgeschiedenis kunnen zijn geweest. Al is het maar patronen van je ouders of je voorouders die je herhaalt in je eigen leven, in je relatie of naar je kinderen toe, die misschien niet de beste manier zijn om met de dingen om te gaan. En dat het heel vaak heel moeilijk is om dat te veranderen, omdat dat helemaal ingesleten lijkt te zijn. Zelfs als je probeert dat met een coach of met iemand aan te pakken, dan is dat heel moeilijk. En alle dingen die wij doen, werken weer door, zien we in de volgende generatie. Dat is niks nieuws. Maar door dat gebed vragen wij eigenlijk aan Maria, draagster van het licht, om de generaties voor ons naar het eeuwige licht te brengen. Dus dat ze daarvoor onze voorspreekster wil zijn. Maar dat ze ons ook wil helpen door voor ons naar de volgende generaties te helpen voorkomen dat wij voetsporen achterlaten die daar niet horen te zijn, waar de volgende generaties last van kunnen hebben.
0: Ja, ik was heel benieuwd, hoe is dat nou ontstaan? Wie komt er nou met zo'n idee? Laten we ook bidden voor die generatielijn. Noëlle?
1: Oh, ja. We schuiven hem even door.
2: Oh ja, we zeggen eigenlijk bij alles geest geïnspireerd. Dus,
3: Dus we hebben een charisma ontvangen, ja. En vanuit het charisma ontstaat dit. Dus wij lopen dingen, alles is uit het leven gegrepen. Alle liedjes die gemaakt zijn, zijn allemaal uit het leven van elke dag wat we tegenkwamen gegrepen. En daarop heeft de geest een christelijk antwoord gegeven. Dus we liepen tegen iets aan. Daar vroegen we voor een gebed om hulp. Daar kregen we bijstand van de Heilige Geest. En die verlichtte eigenlijk en gaf ons daardoor hulpmiddelen om verder te gaan. Ja. En zo is dat ook aan de generatielijn ontstaan, omdat we wonden tegenkwamen die vaak zo diep geslagen waren in gezinnen, dat we echt daar hulp bij nodig hadden. Ja. En de geest doet wonderen.
0: Petra, ken je het gebed uit je hoofd? Of heb je daar een kaartje liggen waar het op staat?
1: Misschien een woord na. Ik bid het altijd aan het einde. En dat doen meerdere van ons. Aan het einde van het bidden van een roze hoedje met Maria, draagster van het licht. Oh, dus ja. Het komt wel in mijn hoofd terug. Maria, draagster van het licht. Breng alle overleden ouders, grootouders en overgrootouders naar het eeuwige licht. En verlicht hart, geest en ziel van de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. En verwijder uit hen de sporen die zij daar hebben nagelaten, die niet overeenkomstig Gods bedoeling waren. En doe dat met onze voetsporen evenzo.
0: Een prachtig gebed is dat. Echt, hebben jullie dat ook op een kaartje staan? Want ik ken het verder niet. Van, je weet, ik bid ook. En veel luisteraars allemaal. En we bidden allemaal voor familie, vrienden, kennissen. Maar zo heel specifiek over generatielijn. Ja, dat zou...
1: Maar mensen die het zouden willen, die dit horen en denken, daar wil ik ook voor bidden. Dat die hulp heb ik ook nodig. Die kunnen naar de website van Stichting Crisco gaan en dan hebben we een speciaal menu over Maria Draagster van het Licht met een menu optie gebeden. En dan moet je even scrollen nog en dan is het daar wel te vinden, want daar wordt het vernoemd. Maar we hebben het nog niet als kaartje uitgegeven.
0: Nee, nee, nee. Maar het is wel een prachtig gebed. En als je dit gebed leest, uitspreekt, wat voor lied komt er dan bij jou op? Wat hoort hier nou echt bij?
1: Ja, ik denk dat iemand van ons vieren gewoon moet roepen wat er opkomt. Is dat een optie? Ik denk wel aan het lied Geestkracht. Dat gaat onder andere over hoe je van iets slechts iets goed kan maken. Nou, dat kan iedereen dadelijk horen wat daar nog meer in gezongen wordt.
0: We gaan er naar luisteren.

0: Welkom terug, beste luisteraars, bij het programma Venite et Audite. En vandaag ben ik in gesprek met leden van het Crisco-koor. We willen er helemaal heel veel over weten. Ga dan naar hun website. Maar waar ik eerst mee in gesprek ga, is nog met Loeke. Loeke, wil je even zelf voorstellen?
1: Ja, ik ben Loeke. Ik ben getrouwd met Gijs, heb twee zonen. Ik heb orthopedagogiek gestudeerd in Leuven, maar heb ervoor gekozen om de wetenschappen in te zetten in mijn eigen gezin momenteel. Ben betrokken op school dus veel en bij de Stichting Crisco. En ja, probeer op die manier een gelovig leven vorm te geven eigenlijk.
0: Ja, want hoe beleef je je persoonlijk geloof?
1: Ja, het is een zoektocht geweest, of eigenlijk nog steeds een zoektocht, als een zoektocht, waarin er ook een periode van misschien wel weglopen voor is geweest. Maar daarna kwam ik weer terug op de weg en probeer ik eigenlijk aan de hand van Maria en Jezus, zoals dat eerder al gezegd is, die koninklijke mariale weg. Eigenlijk het heel praktisch en concreet dagelijks, elke beweging die ik maak, gelovig te doen.
0: Ja, wat maakte dat je er weer opnieuw koos voor Christus in je leven?
1: Ik denk omdat ik op een gegeven moment in de spiegel keek en dacht, maar dit is niet de versie van mijzelf waarin ik hem terugzie, denk ik. Ja. Ik dacht, dit hoeft niet, dit kan niet hetgene zijn wat van mij gevraagd wordt. En toen ben ik stapje voor stapje weer terug gaan krabbelen.
0: Nou ja,
1: alles heel zien loslaten wat niet op niet, wat van andere mensen was. Jasjes uitdoen van mensen die beïnvloed, die, waardoor ik beïnvloed was. En ben steeds meer eigenlijk to the point en tot de kern proberen te worden. En ja.
0: Dus voor alle moeders die de kinderen opgevoed hebben in geloof en er even niks mee doen, wanhoop niet.
1: Nee.
0: Want Loeke die kwam ook weer terug.
1: Ja, ik denk het. Ja.
0: Nou ja, ik denk dat dat voor een heleboel moeders een bemoediging is. Maar volg je ook wel, noem maar wat, retraitedagen of bezinningsdagen?
1: Nou.

0: En die zijn eigenlijk nooit weggegaan. Ben ik ook nagenoeg elke club ben ik er geweest. Ik geloof dat ik die nooit heb afgezegd, want dat was met leeftijdsgenoten samen bespreken wat je tegenkwam en dat dan langs een gelovig kader leggen, langs een met katholieke blik bekijken. En dat is eigenlijk nog steeds, één keer in de maand zal het zoiets zijn. En dat is ook heel verrijkend.
1: Ja, die groepjes, hè? Zijn dat de schatzoekers, de lichtzoekers,
0: Ja, dat klopt.
1: voorzoekers?
0: Ja,
1: Nou
0: de
1: ja.
0: zoekers naar de Koninklijke Marianenweg, zal ik maar zeggen dan.
1: Ja, nou ja, ik heet Spoor met mijn achternaam, dus spoorzoekers, ja, dat
0: Ja,
1: spreekt mij
0: superleuk.
1: dan.
0: Ja, dat past hierbij. Ja, we hebben
1: Ja,
0: momenteel
1: ja.
0: ook de nieuwe generatie zoekers is in aantocht. De gelukszoekers zijn mijn zoontjes met een paar vriendjes dan. Dus dat is op iedere zaterdag wordt daar dan proberen we dan ook een moment door te laten gaan waarin ze dus met leeftijdsgenoten ook weer op zoek gaan naar Jezus eigenlijk en Maria. En dat is dus met, daar komen nu een nieuwe generatie aan. En ik geloof, die had ook wel een naam, hè?
2: De
0: De goudzoekers. Ja.
2: goudzoekers.
0: Maar ja, dus. Ja.
1: Ja, maar ik las ook iets met jonge moeders. Nou, weet ik dat er een groep bestaat, hè? De biddende moeders, de biddende vaders. Is dat hetzelfde of hebben jullie een eigen groepen?
0: Nee, dat is niet hetzelfde. Nee, dat is ook allemaal rond dat concept heel praktisch aan de hand van thema's eigenlijk.
2: Ja, we doen al die clubjes zijn ongeveer rondom een thema wordt vormgegeven en dan kan iedereen inbrengen. Oh, dit past, die heeft deze week bij mij op deze manier gepast of hier loop ik tegenaan. Dus het is wel themagericht. En het is inderdaad één keer in de maand zijn alle leeftijdsgroepen komen samen. En de jonge vaders en de jonge moeders zijn ook nog een keer apart een moment, ook één keer in de maand.
1: Ja, jullie zijn wel een hele levendige parochiegemeenschap.
0: Ja, in principe zijn wij niet parochiegebonden. Dus wij kerken wel in Heerlen in de kerk. Maar het is dus eigenlijk gewoon, wij gaan waar de geest ons naartoe stuurt eigenlijk. Ook omdat we dus natuurlijk met het koor, als wij ergens gevraagd worden om een viering op te luisteren, dan gaan we daar ook zingen. Omdat dat ook bij ons hoort, dus met de muziek uit te dragen.
1: Ja, want
0: Maar
1: jullie
0: wij.
1: schrijven de muziek zelf, of niet?
0: Ja.
1: Wie is daar, zeg maar, daar
0: Ja,
1: degene
0: dat doen we
1: die.
0: eigenlijk met vele handen. Iedereen probeert eigenlijk zijn talent in te zetten.
2: En
0: Oh.
2: teksten.
3: Eigenlijk is het zo dat het aangegeven wordt op inspiratie van de geest. Daar komt iemand anders bij, die werkt dat verder uit. Dus er komt een melodietje, een tekstje en het thema wat we gaan uitwerken. En dus dat zit met vele handen. Wij geloven dus echt in het samen
1: Ja.
3: vormgeven van. Daarin herkent de geest. Want iedereen moet een stukje van de ander aannemen en daar zijn bijdrage aan aanleveren. Dus daarom noemen wij ook nooit namen. Daarom is alle muziek valt gewoon onder Stichting Crisco. Omdat het uit charisma. De ene schrijft de begeleiding, de ander maakt de stem erbij. Dus alles is gewoon homemade.
1: Ja.
3: Maar dan het aangeven van de Heilige Geest. En dan noemen wij ook nooit namen. Omdat die
1: Nee,
3: eigenlijk niet
1: dus
3: zo belangrijk
0: Collectief
3: zijn.
0: geschreven, zeg
1: Ja,
0: maar.
1: het wordt collectief geschreven
0: Oh.
1: door de Heilige Geest, zeg maar.
0: Ja,
1: Hè,
0: ja.
1: dat is het.
3: Dus als iemand
1: Maar
3: eerlijk toegang.
1: met hoeveel zingen jullie, zeg maar, in een koor?
0: Hoeveel zijn het al? Of
2: Ja,
0: vraag ik
2: ik
0: het
2: vind dat er een
1: verkeerd?
2: beetje maar 30, 40, denk ik wel. Nou, van
1: Oh!
2: jong tot oud. Dus er zitten ook wel echt al peutertjes die gewoon nog peutermuziek doen. En die leren kleine refreintjes aan. En de oudste is volgens mij nu 79. Dus het is echt gewoon van alles. En de een zingt elke mis mee. En de ander die zingt, die komt alleen repeteren. Dus het is, maar een 30, 40 komen we wel aan, denk ik.
1: Ja, en toen jullie naar Herman Wijn zijn geweest, hè, dit jaar werd zijn 85ste sterfdag gevierd. Toen waren jullie daar ook, hè? Ja.
2: Ja.
1: En was het toen ook met 30, 40 mensen of was de groep toen wel wat kleiner?
2: Nee, het was een iets kleiner groepje. Dus dat ja, is natuurlijk een grote onderneming met alle kinderen en weet ik veel. Maar toen waren we, ik denk, een 20, 25, zoiets.
1: Ja,
2: Dus het verschilt echt heel erg
0: maar
2: wie waar mee
0: in die
2: naartoe gaat.
0: zin laat.

0: ons niet altijd tegenhouden door landsgrenzen of dingen. Dus dat is ook waarom ik nu zeg, maar we zijn niet per se van een parochie. We gaan waar we gevraagd worden. En als dat bij ons, als wij denken dat is haalbare kaart voor ons, dan ja, is dat ook weer een mooie manier om samen op te trekken en het avontuur aan te gaan.
1: Ja, nou, ik zal het jullie niet aandoen om te zeggen van kom een keer naar het oosten van het land. Maar wie weet, is er een parochie of een parochiaan die luistert en die denkt echt wel, dat wil ik wel. Dan kunnen ze contact met jullie opnemen.
0: Ja, dat mag.
1: Via.
0: secretariaat@stichtingchrisco.nl, maar er is ook gewoon een reactieformulier op de website stichtingchrisco.nl. Dat is denk ik het makkelijkste te vinden.
1: Oh, oké. Okay. Dus als er een parochie een keertje verlegen zit om een koor en denkt, ik wil een keer wat nieuws. Ik wil de boodschap verspreiden van Maria van het Licht. Kijk, dan kunnen we natuurlijk twee vliegen in één klap vangen. Dat zou helemaal. Of draagster van het licht, hè? Dat was het. Ja, dames. Zo zachtjes aan zitten tegen het eind van het programma. Maar hebben jullie nog iets van, oh, maar dit willen we toch nog echt vertellen, Trudy, dat je dit niet gevraagd hebt?
0: Ja, je had me net van tevoren nog gevraagd welk liedje is momenteel voor jou wat
1: Ja,
0: in je opkomt. Ja, die wilde ik wel graag nog delen als dat mag.
1: zeker.
0: Ja, dan kwam eigenlijk het kampthema. Het afgelopen kamp, vorig jaar het kamp was
1: Spelenderwijs, ja.
0: Spelenderwijs was het thema. En daar was het kamplied was het levensspel. En ja, dat wilde ik wel graag met iedereen delen. Omdat het heel erg logisch voor mij is, ook concreet, om mijn kinderen daarin op te voeden, maar ook mijzelf op te voeden.
1: Ja. Ja, zomerkampen die zijn echt zo belangrijk. Ik weet niet, zijn dat zomerkamp wat jullie hebben, hè, is dat meer zeg maar voor de kinderen in de buurt? Of is het landelijk dat je je kan opgeven?
0: Ja, dat mag in principe. Dus wel zo dat dan gekeken wordt, ja, dat we aanraden om de site te bekijken. Hè? En dan wordt dan gekeken van, ja, is dit wat jullie zoeken?
2: Er komen ook mensen uit meerdere, er komen ook kinderen die we kennen uit andere omgevingen. Dus mensen die we bijvoorbeeld hebben leren kennen in Lourdes, daar komen de kinderen uit Venlo
0: Van
2: en die gaan ook mee. Dus het kan van alle kanten komen mensen, zijn uit Haarlem.
1: Mijn kinderen toen ze klein waren, die gingen naar zomerkamp van de Emanuelgemeenschap. Kennen
0: Ja.
1: jullie die? Vast en zeker wel.
2: Ik hoor het
1: Die zit.
2: zeggen, ja.
1: Ja, en die gingen altijd. Nou, ik weet niet. Ik geloof dat ze alle zomerkampen gehad hebben van hun leeftijd in ieder geval.
0: Ja.
1: Voor de ouders die luisteren en grootouders, en je wil je kind, je kleinkind een cadeau geven, stuur ze naar het zomerkamp. Of naar een kamp. In ieder geval dat ze daar leeftijdsgenootjes ontmoeten die ook met God bezig zijn, met Jezus, met Maria. Waar het normaal is om te bidden, waar het normaal is om met een priester in gesprek te gaan, om te biechten. Want ook kleine kinderen, die zijn zich, tenminste dat heb ik in de zomerkampen ervaren, die kleine kinderen die gaan echt naar de priester toe en zeggen, ik ben stout geweest of ik ben niet lief geweest. En als je in zulke, op zo'n jonge leeftijd al een beetje leert van, dit is
0: Ja.
1: niet helemaal juist wat ik gedaan heb. Dat helpt hun in hun verdere leven ook.
2: En daar sluit ook het liedje heel mooi bij aan, wat Loeke gekozen heeft, Spelenderwijs. Want het gaat eigenlijk over aan de hand van de Harte Koning krijg je dus 10 geboden, dus de 10 spelregels, de 10 leefregels. En de bedoeling is om die met liefde toe te passen. Dus dan
1: Nou.
2: heb je in de notendop het hele geloof en het liedje Spelenderwijs.
1: We gaan er zo naar luisteren.

met hart en ziel te spelen. Beiden leren ons dat winnen en verliezen wezenlijk bij het leven horen. Net als kiezen om het spel eerlijk en oprecht te spelen. En dat samenspel een echt vereiste is om het gemeenschapsleven te delen.

van de hand, van de hart, van de hart, de koning en zijn dame, en zijn dame. En de spelregels die God ons gaf. Leren wij het spel van het leven, spelenderwijs, met hart en ziel te spelen. Beiden leren ons dat winnen en verliezen wezenlijk bij het leven horen. Net als kiezen om het spel eerlijk en oprecht te spelen. En dat samenspel een echt vereiste is om het gemeenschapsleven te delen.

Ja, dat was weer een prachtig lied van het Crisco-koor. Niet direct uit de buurt, maar oké, het geloof dat heeft geen grenzen. Ook geen landsgrenzen, geen provinciegrenzen. Heel hartelijk dank, Noëlle, Vivian, Loeke en Petra, voor al jullie werk en toewijding voor de kerk. Heel veel succes voor de toekomst en dat wat jullie met anderen doen, voordragen, heel veel vrucht mag dragen. Zegen en voorspoed toegewenst voor jullie en onze luisteraars. En voor de luisteraars en voor jullie natuurlijk ook nog een hele gezegende zondag en graag tot de volgende keer.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme. En de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat, is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. In het oosten van Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 5,9. Ruim 20 mensen raakten gewond. Het epicentrum lag ten noordoosten van Tokio. In de Japanse hoofdstad was de aardbeving ook goed voelbaar. De Meteorologische Dienst van Japan waarschuwt dat er komende week nog een aardbeving kan komen. Een Fransman van 68 is om het leven gekomen toen hij in het Amerikaanse natuurgebied Death Valley autopech kreeg. Samen met een andere man ging hij te voet op zoek naar hulp. Door de hitte moest hij na een paar kilometer stoppen en bleef hij alleen achter. Toen parkwachters hem later terugvonden, was hij overleden. Death Valley staat bekend om de extreme hitte. In dit geval was het er 47 graden. Dan de weersverwachting. Zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui en het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 20. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.

Goedemorgen, luisteraars. Van harte welkom bij een uur gewijde muziek. Ik, Hanny Vinke, wil u allen heel hartelijk bedanken voor al die jaren dat u hebt geluisterd. Dit is mijn laatste keer. Ook hartelijk dank aan mijn lieve collega's. We beginnen deze uitzending met het Urkermannenkoor Halleluja, onder leiding van Willem Hendrik Zwart, met het lied Lichtstad met uw parelen poorten. Heel veel luisterplezier gewenst.

U hebt nu geluisterd naar het Urkenmannenkoor Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam, in plaats van licht zat met uw parelen poorten. De christelijk gemengde zangvereniging Loof de Heer, onder leiding van Jan Quintus Zwart, zingt nu voor u Heer, wijs mij uw weg.

Voor iedereen die het moeilijk heeft, op welke manier dan ook, zingt Celtic Woman, You'll Never Walk Alone. Je staat er nooit alleen voor. Iedereen heel veel sterkte gewenst.

Lieve Hanny, van harte gefeliciteerd met je verjaardag op 16 augustus. God zegen gewenst. We hebben begrepen dat je gaat stoppen met het presenteren van het programma Gewijde Muziek. Je hebt het 30 jaren gedaan. Je krachten gegeven om mensen mooie liederen te laten horen. Geweldig. En dan nu besluiten om te stoppen. Heel hartelijk dank, Hanny. God zegene jou, samen met Gerrit, kinderen en kleinkinderen. Met de hartelijke groeten van Hans en Anja Vriens bieden we jou het lied aan Wat de toekomst brengen mogen.

Op zondag 16 augustus mocht Hanny Vinke van Acaciastraat in Gramsbergen haar verjaardag vieren. Daarom bieden je man Gerrit, je kinderen, kleinkinderen, Gerja, Jo, Erjan en Annemarie, Janine en Adrie en je kleinkinderen Noah en Fenna jou een lied aan. En ook namens het team van Gewijde Muziek willen we jou heel erg bedanken voordat je al die jaren de presentatie hebt gedaan. En daarom mag jij gaan luisteren naar het lied wat je heel erg mooi vindt. De Roos, gezongen door Beth Midler.

de christelijk gemengde zangvereniging Sursum Corda uit Ane, Gramsbergen en omgeving feliciteert haar jarige medekoorleden door middel van een lied. Op zondag 2 augustus mocht Hans Niesing, Schuberstraat Dedemsvaart, zijn verjaardag vieren. Op zondag 2 augustus mocht Dina Jonkhans Meijerink, Bisschopshof Hardenberg, haar verjaardag vieren. Op zaterdag 8 augustus mocht Ko Moeken Nowe, Fortuinstraat Hardenberg, haar verjaardag vieren. Met de hartelijke felicitaties van jullie medekoorleden krijgen jullie het lied aangeboden Heb God Lief, gezongen door Rose Glisten. Beste Hans, Dina en Ko, geniet van dit lied.

Er mochten nog twee mensen van het koor Sursum Corda in augustus jarig zijn. Op woensdag 12 augustus mocht Riek Veurink Koopman de weverij Hardenberg haar verjaardag vieren. En op zaterdag 15 augustus mocht Jan Verenhuis Roeterskamp Hardenberg zijn verjaardag vieren. Namens jullie medekoorleden de hartelijke felicitaties en jullie kunnen gaan luisteren naar het lied Ik wil zingen van mijn heiland. Geniet van dit lied, Riek en Jan.

Het interkerkelijk gospelkoor Nooit Alleen uit Gramsbergen en omgeving wil Hanny Vinken van Acaciastraat in Gramsbergen van harte feliciteren met haar verjaardag op zondag 16 augustus. En omdat ze het koor van heerlijke koffie en thee voorziet tijdens de oefenavond. Keith en Kristen Getty zingen By Faith in Vertrouwen. Dit is Hanny, haar lievelingslied.

Op donderdag 2 juli mocht Ineke Plantinga Paasberg-Hardenberg haar verjaardag vieren. Op zondag 5 juli mocht Riet Brondijk Dr. Albert Zwitserlaan Hardenberg haar verjaardag vieren. Op maandag 6 juli mocht Jannie Deuten Flora Laan Hardenberg haar verjaardag vieren. En op maandag 13 juli mocht Henk Haandrikman zijn verjaardag vieren. Jullie krijgen met de hartelijke felicitaties het lied aangeboden Because He Lives. Amen. Het wordt gezongen door Matt Meyer. Ineke, Riet, Jannie en Henk, geniet ervan.

Het interkerkelijk gospelkoor Nooit Alleen feliciteert ook nog Jacob Hiemstra van de Parallelweg uit Harderberg met zijn verjaardag op 8 augustus. En de dirigent Marian Snippe Boerendijk-Sipkelo, zij mocht haar verjaardag vieren op vrijdag 14 augustus. Jullie krijgen het prachtige lied aangeboden, De Goedheid van God. Jacob en Marian, geniet ervan.

We zijn aan het eind gekomen van dit uur gewijde muziek. U kunt nu nog luisteren naar Candle in the Wind. De verzoekjes worden tijdens live-uitzendingen gedraaid. En u kunt uw verzoek indienen bij... U stuurt een e-mail naar gewijdemuziek@omroepnoost.nl. De techniek was vandaag in handen van Albert Borger. Bedankt Albert. De samenstelling en presentatie van dit programma werd verzorgd door Petra Schreur en Hanny Vinken. Volgende week zondag kunt u weer luisteren naar een non-stop uitzending van de gewijde muziek. Wij wensen u nog een goede zondag toe. En het gaat u allen goed.

0: Plus en online.
1: RTV 4. RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Op de laatste dag van de Dutch Grand Prix was het in Zandvoort alweer vroeg druk. De extra treinen tussen Amsterdam Centraal en Zandvoort zaten vanmorgen soms zo vol dat mensen moesten wachten, meldt de ANP. Ook gisteren was het voor de middag recorddruk volgens NS. De Formule 1 race begint straks om 3:00. Een overnachting in Amsterdam wordt komende tijd flink duurder. De toeristenbelasting gaat stapsgewijs omhoog van 12,5 naar 20%. De stad heeft daarmee straks bijna de hoogste toeristenbelasting ter wereld. In Amsterdam wordt veel geklaagd over massatoerisme en de nieuwe coalitie van Pro en D66 wil daar iets aan doen. De verhoging komt bovenop de landelijke BTW op hotelovernachtingen. Die is gestegen van 9 naar 21%. Iraanse hackers hebben vorige maand een energiecentrale in het Verenigd Koninkrijk platgelegd. De centrale lag 4 dagen stil, meldt de Britse krant The Telegraph. Om welk complex het gaat is niet bekend. Het zou een kleine centrale zijn, omdat de hack geen gevolgen had voor de stroomvoorziening. Volgens The Telegraph was het de eerste keer dat hackers van de kant van het Iraanse regime een energiecentrale in het VK platlegden. Noodweer heeft in de Baltische landen aan zeker 2 mensen het leven gekost. In Litouwen kwam een man onder een boom terecht. In Letland werd iemand bedolven onder vallend puin van een gebouw. De schade door omgewaaide bomen en takken is groot. In beide landen zaten enkele 100.000 mensen een tijd zonder stroom. Volgens de Litouwse Weerdienst is de schade door het noodweer in 20 jaar niet zo groot geweest. En het weer, zon en wolkenvelden. In het noorden kans op een bui. Het wordt 19 tot 21 graden. Morgen droog met zon en wolken en een graad of 22. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.

Goedemorgen luisteraars, welkom bij een uitzending van een kerkdienst bij Streekomroep RTV 4. Vanmorgen kunt u luisteren naar een dienst van de Nederlandse Gereformeerde Kerk, die vorige week zondag is gehouden in de opgang te Lutten. Voorganger in deze dienst is dominee M.O. ten Brink uit Bijlen. Door een technisch probleem is het begin van de dienst niet opgenomen. RTV 4 wenst u een goede dienst toe.

ik heb je lief. Eer mij niet op jouw manier. Mijn manier geeft vrijheid. Misbruik mijn naam niet. Mijn naam redt jouw leven. Gebruik mijn dag goed. Het is de dag van ons samen. Respecteer je vader en je moeder. Door hen leer je mij kennen. Kom niet aan het leven van een ander. Ik bescherm het jouwe toch ook. Bewaar het geheim van man en vrouw. Ik maak hen één in mij. Neem niet wat van een ander is. Ik zorg toch voor je. Wees trouw in wat je zegt. Zo heb je mij ook leren kennen. Wees niet jaloers. Ik vervul het verlangen van je hart.

Laten wij samen bidden. Machtige en grote God, onze Vader in de hemel. Ja, we loven en prijzen u met ons lied. Dat past bij u. U die hemel en aarde hebt geschapen en ook hemel en aarde in uw hand houdt. En die ons zelfs uitzicht geeft op een heel nieuwe wereld. We zongen ervan. We mogen in verwachting leven. En dank u wel dat u dat geeft, dat u ons daar ook in mee wilt nemen. Door ons ook elke zondag weer samen te roepen als gemeente. En ons duidelijk te maken dat u er bent. Heer, we danken u dat u een God bent die komt, alsmaar naar ons toe komt. Die zich over ons neerbuigt. Die uw eigen zoon naar deze wereld heeft gezonden om ons te redden. En we danken u dat we zo als verloste kinderen van u mogen leven. Ach, Heer, dat laten we lang niet altijd in ons leven zien. Dat erkennen we. En we bidden u, wilt u ons dat vergeven? Ontfermt u zich over ons? Maar we bidden u ook, werk door uw geest in ons, zodat ons hart nieuw wordt en ons leven. Zodat we u volkomen toegewijd willen zijn. En Heer, geef dat we daarom ook in deze dienst op u gericht kunnen zijn. Raak ons met uw evangelie, werk door uw geest in ons hart. En geef dat we u de eer mogen brengen die u toekomt, altijd weer. Wij vragen dat in Jezus' naam. Amen. We willen samen uit de Bijbel gaan lezen. En we willen dat vanmorgen doen uit het Evangelie volgens Matteüs. Bijna aan het slot van het Evangelie lezen we hoe de Heer Jezus ook gesproken heeft over de tijd die komen zou als hij niet meer op aarde zou zijn. En ja, waar hij de leerlingen ook voor wil waarschuwen en dingen die hij hen wil meegeven. We lezen uit Matteüs 24, een heel gedeelte, de versen 1 tot 44. En laten we daarna samen zingen uit het liedboek, gezang 751, daaruit de versen 1, 2, 4 en 5. We lezen in Matteüs 24 het volgende. Nadat Jezus de tempel had verlaten, wendden zijn leerlingen zich onderweg tot hem en vestigden zijn aandacht op de tempelgebouwen.

Want er zullen velen komen die mijn naam gebruiken en zeggen, ik ben de Messias. En ze zullen veel mensen misleiden. Jullie zullen berichten horen over oorlog en oorlogsdreiging. Laat je dat dan niet verontrusten. Die dingen moeten namelijk gebeuren. Al is daarmee het einde nog niet gekomen. Het ene volk zal tegen het andere ten strijde trekken en het ene koninkrijk tegen het andere en overal zullen hongersnoden uitbreken en aardbevingen plaatsvinden. Dat alles is het begin van de weeën. Dan zal men jullie onderdrukken en doden en jullie zullen door alle volken worden gehaat omwille van mijn naam. Velen zullen dan ten val komen, ze zullen elkaar uitleveren en elkaar haten. Er zullen talrijke valse profeten komen die velen zullen misleiden. En doordat de wetteloosheid toeneemt, zal bij velen de liefde bekoelen. Maar wie stand houdt tot het einde, zal worden gered. Pas als het goede nieuws van het koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Wanneer jullie dus de verwoestende gruwel waarover gesproken is door de profeet Daniël zien staan op de heilige plaats, lezer begrijpt dit goed, dan moet iedereen in Judea de bergen invluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet beneden nog spullen gaan halen en wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op Sabbat. Want het zal een tijd van grote verdrukking zijn, zoals er niet geweest is sinds het ontstaan van de wereld tot nu toe en ook niet meer zal komen. En als die tijd niet verkort zou worden, zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkorenen zal die tijd worden verkort. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk hier is de Messias of daar is hij, geloof dat dan niet. Want er zullen valse messiassen en valse profeten komen die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten om zo mogelijk zelfs Gods uitverkorenen te misleiden. Let op, ik heb jullie dit van tevoren gezegd. Wanneer ze dus tegen jullie zeggen, kom mee, hij is in de woestijn, ga er niet heen. Of als ze zeggen, kijk, hij is daar binnen, geloof dat dan niet. Want zoals de bliksem de hemel van oost tot west verlicht, zo zal de mensenzoon komen. Waar een lijk is, daar verzamelen zich de gieren. Meteen na die tijd van verdrukking zal de zon verduisterd worden en de maan geen licht meer geven. De sterren zullen uit de hemel vallen en de hemelse machten zullen wankelen. Dan zal het teken van de mensenzoon verschijnen aan de hemel. En alle volken op aarde zullen zich van ontzetting op de borst slaan als ze de mensenzoon zien komen op de wolken van de hemel bekleed met macht en grote luister. Dan zal hij zijn engelen uitzenden en onder luid bazuingeschal zullen zij zijn uitverkorenen uit de vier windstreken bijeenbrengen, van het ene uiteinde van de hemelkoepel tot het andere. Leer van de vijgenboom deze les. Zo gauw zijn takken uitlopen en in blad schieten, weet je dat de zomer in aantocht is. Zo moeten jullie ook weten wanneer je dat alles ziet, dat hij in aantocht is en heel dichtbij. Ik verzeker jullie, deze generatie zal zeker nog niet verdwenen zijn wanneer al die dingen gebeuren. Hemel en aarde zullen verdwijnen, maar mijn woorden verdwijnen nooit. Niemand weet wanneer die dag en dat moment zullen aanbreken. Ook de hemelse engelen en de zoon niet, alleen de Vader weet het. Zoals het was in de dagen van Noach, zo zal het zijn wanneer de mensenzoon komt. Want zoals men in de dagen voor de vloed at en dronk, trouwde en uithuwelijkte, tot aan de dag waarop Noach de ark binnenging. En niemand wist wat er gebeuren zou, totdat de vloed kwam die iedereen wegnam, zo zal het ook zijn wanneer de mensenzoon komt. Dan zullen er twee op het land aan het werk zijn, van wie de een zal worden meegenomen en de ander achtergelaten. Van twee vrouwen die met de molensteen aan het malen zijn, zal de ene worden meegenomen en de andere achtergelaten. Wees dus waakzaam. Want jullie weten niet op welke dag jullie hier komt. Besef wel, als de Heer des Huizes had geweten in welk deel van de nacht de dief zou komen, dan zou hij wakker gebleven zijn en niet in zijn huis hebben laten inbreken. Daarom moeten ook jullie klaarstaan. Want de mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Tot zover.

Het uitgangspunt voor de preek is genomen in het laatste vers dat we lazen, vers 44. Dat de Heer Jezus zegt, daarom moeten ook jullie klaarstaan, want de Mensenzoon komt op een tijdstip waarop je het niet verwacht. Laten we straks na de verkondiging, na de preek als Amelied, samen zingen gezang 211 uit het Gereformeerd Kerkboek. Wij knielen voor uw zetel neer. Uiteindelijk ook een lied van verwachting. Hè, want de Heer die regeert verwachten we eens in Luister weer terug op de wolken. Ook daar zingt dat lied van.

Broers en zussen, jong en oud, die allemaal bij de Heer Jezus en bij zijn gemeente mogen horen. Sta klaar voor de terugkomst van de Mensenzoon. In feite is dat, we lazen het, een oproep van de Heer Jezus zelf. Hij noemt zichzelf hier Mensenzoon, zoals hij wel vaker deed. En daarmee sluit hij een beetje aan bij wat de mensen zeiden. Hij is toch ook maar de zoon van Jozef, een Mensenzoon. Maar... als deze Mensenzoon van zichzelf zegt dat je hem kunt terug zien komen op de wolken, dan is er wel met die Mensenzoon iets bijzonders. De Heer Jezus laat je altijd nadenken. Nou, ook met deze oproep. En sta klaar voor de terugkomst van de Mensenzoon. Ja, klaarstaan. Ik weet niet hoe die oproep van de Heer Jezus op jezelf, op jou, op u overkomt. Wat het met je doet. We lezen erover en dat dan ook nog aan het eind van een heel indringend gedeelte, waarin de Heer Jezus van alles zegt over wat er gebeuren gaat. Ja, hoe vind je dat? Wat doet dat met je? Nou, we willen daarover nadenken, maar als we dat doen wil ik eerst maar eens even beginnen met een vraag die misschien wat onbelangrijk lijkt, maar even als een voorbeeld. Ik heb daar even een plaatje van Buienradar opgenomen. U schrik nou. Ik weet niet helemaal zeker of dit de actuele weersverwachting is. Ik heb het plaatje gewoon van internet geplukt. Maar stel je voor dat er weer wat meer regen zou komen. Gelukkig heeft het wat geregend. Daar kun je wel naar snakken. Goed, dit ziet er wel heel dreigend uit, of niet dan? Ja. Maar goed, mijn vraag is eigenlijk, hoe betrouwbaar is Buienradar eigenlijk? Gebruik je hem vaak? Ja, ik zie het mensen wel heel vaak doen, hè? Als je bijvoorbeeld, maar dat is wel leuk als je mensen dat ziet doen, toch? Tijdens vakantie op de camping, dat mensen dan op Buienradar zitten en dan hoor je ze tegen elkaar zeggen, blijf droog, we gaan fietsen. Weet je wel, en dan kijk je naar de lucht en denk je, nou. En dat ze dan heel snel weer terugkomen. Zijn jullie er alweer? Ja, we hadden ons regenpak niet bij ons. Buienradar, bah. Er wordt heel wat op Buienradar gemopperd, toch? En dan lijkt Buienradar niet zo betrouwbaar eigenlijk. Nee, dat is wel toch wel de ervaring van heel veel mensen. Ze scoren wel heel goed en we hebben er wel baat bij Buienradar natuurlijk. Ik word er niet voor betaald overigens, om er reclame voor te maken of zo. Maar nee, we zijn niet altijd enthousiast over Buienradar. Kijk, eigenlijk kun je van de boeren ook al wel leren dat je als je regen verwacht of daarna verlangt, dat je beter naar boven kan kijken. En niet op je schermpje en Buienradar checken, maar gewoon het weer bekijken. En we zijn daar misschien niet meer zo bedreven in, maar er zijn mensen die kunnen dat heel goed. Naar boven kijken. Voor je verwachting. Ja, hoe betrouwbaar is Buienradar? We gebruiken dat eigenlijk wel als een middel, denk ik, om grip te krijgen op de werkelijkheid. We willen echt weten of het over zoveel minuten gaat regenen, of dat er nog onweer komt, of dat het droog blijft. En dan weet je waar je op kan rekenen. Dat is wel zo handig natuurlijk. Je pakt je telefoontje erbij, je kan Buienradar checken en dan weet je waar je aan toe bent. En zo gebruiken we heel veel dingen om een beetje grip te krijgen op de werkelijkheid. Maar nou is mijn vraag, hoe gebruik je de Bijbel? Want je zou een beetje tussen aan en zee kunnen zeggen van wat zegt de weersverwachting nou van Jezus? We horen hem ook een beetje spelen met dat soort beelden. De weersverwachting, de verwachting die je kunt hebben als de boom weer uitloopt en de zomer komt en dat soort dingen. Maar wat zegt de Bijbel dan? Of wat kun je dan uit de Bijbel van de Heer Jezus leren? Zo kun je het ook zeggen. En ik vrees wel eens, mijn broeder en mijn zuster, dat we de Bijbel ook een beetje zo gaan gebruiken soms. Als een soort van Buienradar. Dat we de Bijbel dan gebruiken om grip te krijgen op de werkelijkheid. En dat we dan in feite de Heer Jezus precies willen narekenen. We zeggen, ja, het klopt wel of het klopt niet. En net zoals we een Buienradar doen. Oh, we hadden ons regenpak niet bij ons. Dan klopt Buienradar niet. Een beetje op die manier. Want we komen dat natuurlijk in de Bijbel heel vaak tegen. Allerlei verwachtingen voor de toekomst. Dingen die daarover gezegd worden. Maar wij kunnen dat al heel snel gaan interpreteren als precieze voorspellingen. Zo zal het gaan.
En daar kunnen we dan zelfs als christenen hele berekeningen op loslaten. Zo zal het zijn. Dat merk je nog wel eens. Dan worden oud-testamentische profetieën eigenlijk één op één overgeplaatst in onze tijd. En dan moet het allemaal passen op hoe dat dan nu allemaal gebeurt. Of zo wordt ook wel het boek Openbaring gelezen. Als een soort voorspelling van de eindtijd. Waarbij het dan allemaal na te rekenen zou zijn hoe uiteindelijk dan het laatste deel van de geschiedenis zou verlopen. Zoiets. En er worden dan allerlei modellen op losgelaten. Allerlei modellen van de eindtijd. En als je daarover gaat lezen, gaat je helemaal duizelen, want iedereen heeft weer zijn eigen model. Dat is ook heel verwarrend, dat je denkt, ja, welke klopt er dan? En welke buienradar is dan wel goed? Als je zo de Bijbel gaat lezen, is dat heel lastig. Maar goed, tegelijk, ja, het staat er wel allemaal, hè? En er wordt nog wat gezegd. Waar de Heer Jezus het allemaal over heeft, dat hij zegt, er zullen oorlogen komen en dreigingen van oorlog, hongersnoden, tijden van verdrukking. In Lucas 21 worden zelfs epidemieën genoemd. En dan kan ik me best voorstellen dat mensen denken, ja, maar daar leven wij toch middenin. Dan moet je kijken, het gebeurt allemaal. Alles wat de Heer Jezus gezegd heeft, is ook al volop aan de orde. De Bijbel die spreekt daar dus blijkbaar eerlijk over en je kan het bij wijze van spreken zo invullen. Al die oorlogen die je ziet, Oekraïne, Midden-Oosten, alle dreiging van oorlog die er is, ook voor ons land, zeg maar. Epidemieën, nou denk aan de corona die we nog niet zo lang geleden hebben gehad en dan is er weer ebola. Het gaat allemaal rond, hè. En dat is best indringend. Want blijkbaar gebeurt er zoveel in de wereld van wat ook de Heer Jezus heeft gezegd, dat je dan bijna ook kan denken van, is het dan al zover? Hè? Leven we dan in die tijd die Jezus heeft voorspeld, als ik het even zo mag zeggen? En klopt het dan misschien ook wel dat je nu wel bepaalde dingen kunt zeggen, bepaalde berekeningen zou kunnen maken, dat het niet zo lang meer duurt voordat Jezus terugkomt? Dat gevoel, dat kan zich aan je opdringen. En nou ja, je kunt er misschien ook wel onzeker van worden. Of bang. En vaak is dat dan de vraag, van leven we nu al in de eindtijd? En ik denk dat best heel wat mensen daar angst voor hebben. Mijn broeder en mijn zuster, misschien jezelf ook wel. Hoe sta je er zelf in? We hadden die zonsverduistering, een poosje geleden. En dan lezen we letterlijk, van de zon zal verduisterd worden. Nou, dan staat er ook iets over de maan en de sterren. Dat is dan nog niet gebeurd voor je gevoel misschien. Maar zonsverduistering werd natuurlijk traditioneel ook altijd al verbonden met het einde van de wereld. Dan zou het einde van de wereld kunnen komen. Er zijn een heleboel mensen die maken een heel vrolijk moment van. Die leven er blijkbaar aan voorbij. Maar van vroeger uit, zeg maar, was dat heel beangstigend. Alles werd donker. De vogels werden stil. Wat gaat er gebeuren? Maar zoiets kan je ook hebben bij alles wat je toch wel in de Bijbel leest. De oude wereld moet immers voorbij gaan, zo weten we, om een nieuwe wereld te laten komen. En de Heer Jezus die zal weer terugkomen op de wolken. We zingen daar straks ook van, die verwachting. Maar dan weten we ook, ja, maar dan zal er ook oordeel komen, toch? En vooral dat kan blijven haken en kan mensen bang maken. Leven we nu al in de eindtijd? Oh, maar wat gaat er dan gebeuren? En dan zal het misschien ook alleen nog maar intenser worden. Waar moet je dan wel niet allemaal rekening mee houden? Nou, en mijn broeder en mijn zuster, laat ik beginnen met te zeggen, als het over die vragen gaat, dat het goed is om je ermee bezig te houden. Want dat zegt de Heer Jezus in mezelf. Leef er niet aan voorbij. Ga het niet voor je uitschuiven. En dat is zelfs niet nodig. Nee, want de Bijbel die bevestigt echt dat wij leven in de laatste dagen. Jazeker. Absoluut. Alleen het is wel belangrijk om
als het in de Bijbel gaat over de laatste dagen, daar wel een goed begrip van te hebben. Wat de Bijbel daarmee bedoelt, om duidelijk te kunnen hebben voor jezelf ook hoe je erin staat. En laat ik dan die uitdrukking, het laatste van de dagen eens naar voren halen. En dan kunnen we misschien denken aan, leven we daar nu in? Is er nog een toekomst? Zijn de laatste dagen, zijn dat de laatste dagen die je nog tellen kan van de wereldgeschiedenis? Komen die dan misschien nog? Nee, zo spreekt de Bijbel er niet over. Dat is het wonderlijke. Dat is misschien ergens ook wel het ontspannende van de Bijbel, als ik het even zo mag zeggen. Het laatste van de dagen, daar spreekt bijvoorbeeld ook al de apostel Petrus over, op de Pinksterdag, als hij tegen de mensen zegt, nou, maar wat jullie allemaal zien gebeuren, en wat jullie nu horen, dat vreemde geluid en zo, dat is al voorspeld, als ik het even zo mag zeggen, voorzegd, door de profeet Joël. Die heeft erover geprofeteerd. Want Joël zegt, in het laatste van de dagen zal ik mijn geest uitstorten op alle mensen. Jong en oud. Heeft Petrus dus, zou ik maar zeggen, ruim 2000 jaar geleden al over, we leven in de laatste dagen. Als ik het even zo mag zeggen. Dus zo lang zijn die laatste dagen al aan de gang. En dat is hoe de Bijbel erover spreekt. In feite, de laatste dagen, dat is al begonnen met de eerste komst van de Heer Jezus naar deze wereld. En het zal duren tot zijn tweede komst naar deze wereld. Dat zijn de laatste dagen. Dus ja, daar leven wij middenin. Dat klopt. Zonder dat onder spanning te brengen. Of daar krampachtig en heel overspannen mee bezig te gaan, mag je dat gerust zo zeggen. En daar zit ook een heleboel bemoediging in. De Bijbel gaat en over God. En daar mag ik denk ik mee beginnen. Als het echt een nieuwe wereld laat komen. En dat hij zegt, jullie leven nu in de laatste dagen. Alle beslissende heilsfeiten zijn in feite gebeurd. Er hoeft nog maar één keer iets te gebeuren. En dan is alles nieuw. Namelijk dat Jezus terugkomt. En daar zit in feite niks meer tussen. En dat bedoelt God ook als een vaste belofte. Je kunt ervan op aan dat alles nieuw wordt. En daar gaat het God om. En God wil ons ook niet bang maken met zoiets als, je leeft nou in de laatste dagen. En ook als Jezus waarschuwt om dingen niet te missen, dan zit dat er dus ook achter bij de Heer Jezus. Zijn liefde om de mensen duidelijk te maken dat God doet wat hij belooft. En dat is ook precies hoe de apostel Petrus daar later in zijn brieven over zal schrijven. En dat hij zegt, ja, er zijn ook mensen die spotten ermee. En die spotten met heel die verwachting die jullie als christenen hebben, dat er een nieuwe wereld komt. En dan zeggen, ja, weet je, er gebeurt van alles in de wereld. En dat blijft gewoon doordraaien, hoor. Ja, er zit ook een heleboel ellende bij. Maar geloof maar niet dat er ooit een nieuwe wereld komt. We moeten er het beste maar van zien te maken. Maar dat jullie denken dat alles nieuw wordt, nou, dat is zo'n onzin. En dat Petrus dan zegt van, maar hebben jullie nooit gelezen over hoe God met deze wereld omgaat? Waar hij altijd weer een nieuw begin belooft, zelfs na de zondvloed een nieuw begin heeft beloofd. En hoe, als God dus zegt dat er een nieuwe wereld komt, je hem op zijn woord kunt geloven, dat het echt waar is, want daar heeft hij alles voor in het werk gesteld. Want hij is de God, die heeft gezegd, het licht zal overwinnen. De duisternis krijgt nooit ten definitieve grip op mijn schepping. Dat gaat niet gebeuren. En zo staat God erin. En ja, dan is de Bijbel ook duidelijk dat je je gerust mag laten waarschuwen door de weeën van de tijd, als ik het even zo mag zeggen. Door de eeuwen heen heeft God laten merken, ja, maar deze wereld moet nog anders worden. De oude wereld moet nog voorbij gaan, want er gaat een nieuwe wereld komen, die is in wording. En daar horen ook allerlei weeën bij, ja, wel degelijk. En daarmee zegt de Heer Jezus eigenlijk niet zo heel veel anders als wat God in feite in het Oude Testament ook altijd heeft gezegd. Het gaat wel door de pijn heen. Het gaat wel via dat lijden naar heerlijkheid.
Maar als ik het even zo mag zeggen, daarin zit voor een christen denk ik niet zo heel veel nieuws. Tenminste, als het goed is, heb je daar altijd rekening mee gehouden als christen. En zo ging het toch ook in de geschiedenis? Bijvoorbeeld in de middeleeuwen als de pest uitbrak en de mensen dachten nu is het einde van de wereld gekomen, was dat helemaal niet zo'n verkeerde gedachte hoor. Dat ze er rekening mee hielden dat God een einde zou maken aan deze ellendige wereld. Daar zat ook een heleboel hoop in. Of in de tijd van de Spaanse griep. Of later bij corona, dat je aan het nadenken wordt gezet over wat is er eigenlijk met deze wereld aan de hand. Dat is precies wat God bedoelt. En maar als het goed is, is dat toch niet iets waar je als christen zomaar van omvalt. God heeft het altijd gezegd. En Jezus herhaalt het ook terecht nog een keer. En vergis je niet, er moet nog een heleboel gebeuren voordat de nieuwe wereld komt. En de vraag is, waar klamp je in je verwachting aan vast?

Waar klamp je in je verwachting aan vast? Als ik er daarover nadenk, mijn broeder en mijn zuster, samen met u, dan is het denk ik ook wel belangrijk om nog een ander begrip uit de Bijbel, dus niet alleen de laatste dagen, maar ook dat andere begrip, tekens van de tijd, is eventjes te bekijken. En want dat is wel waar dan vaak over gesproken wordt. Ja, maar het zijn toch de tekenen van de tijd. En die moeten wij toch leren verstaan, hoor je sommige christenen wel zeggen. En nu kunt u wel zeggen dat er niet zo heel veel nieuws gezegd wordt door de Heer Jezus. Maar we hebben toch te maken met dat het alles naar het einde loopt. En dat het dan ook allemaal toch, nou ja, zal ik maar zeggen, helemaal verkeerd zou kunnen gaan. En wat vertellen de tekens van de tijd ons wel niet? Ja, tekens van de tijd, waar komt dat eigenlijk vandaan, dat begrip? Het is misschien wel heel belangrijk om dat eens na te gaan in de Bijbel. Je kunt maar zo strooien met allerlei begrippen, tekens van de tijd. Ja, maar in feite, mijn broeder en mijn zuster, is er maar één tekst die ik ken die echt dat begrip noemt, tekens van de tijd. Ja, dan moet je wat terugbladeren in het evangelie van Matteüs. In Matteüs 16... En dan heeft de Heer Jezus eerst een heleboel wonderen al gedaan in zijn leven. En hij heeft ook mensen gevoed met een beetje brood en een paar vissen. En dan komen de Farizeeën en de Sadduceeën bij hem. En dan staat er: de Farizeeën en de Sadduceeën kwamen hem op de proef stellen met de vraag hun een teken uit de hemel te tonen. En laat maar eens een teken uit de hemel zien. Hè, om te laten zien dat je dit allemaal, wat je beweert, hè, dat je de zoon van God bent en zo, dat dat waar is. En dat je die macht allemaal hebt en dat je dit allemaal zomaar mag doen. En hij gaf daarop dit antwoord. Wanneer de avond valt, zegt u morgen mooi weer. Want de hemel kleurt rood. Zie wel, die mensen hadden helemaal geen buienradar nodig. En 's ochtends storm op til, want het rood aan de hemel is dreigend. De aanblik van de hemel weet u wel te duiden en de tekenen van de tijd niet. Daar heb je die uitdrukking, hè? De tekenen van. Dit is een verdorven en trouweloze generatie. Ze verlangt een teken, maar zal geen ander teken krijgen dan dat van Jona. En hij liet hen staan en vertrok. Ah, tekenen van de tijd, waarom verstaat u die niet? Dat betekent dus, ze zijn er al, hè, die tekenen, niet ze komen nog. De Heer Jezus bedoelt zijn tekenen, heel nuchter. Nou ben ik onder u, nou doe ik mijn wonderen. En mensen die niet konden lopen, die springen weer op. En mensen die het licht niet in de ogen hadden, die kunnen weer zien. En dan maak ik van een heel klein beetje eten, maak ik een maaltijd voor duizenden. En dan verricht ik zoveel tekenen en wonderen, midden in deze tijd, onder jullie, waar jullie bij zijn, waar je bovenop staat, waar je gewoon naar kijken kan, en dat je ook weet dat het door God voorzegd is, door de profeten, dat er een Messias komen zal. En dan geloof je niet. Waarom niet? Doe ik te weinig tekenen? Zijn er te weinig wonderen? Is er te weinig om over na te denken? Is er nooit iets voor zegt? De tekens van de tijd, die worden door Jezus in die tijd verricht. En waar Jezus op aandringt, dat is dat ze hem geloven. En dat is ook dat teken van Jona. Jona die naar Nineveh ging en die zei van God gaat de stad omkeren en dat de mensen daarover gingen nadenken en dat ze zich gingen bekeren, weet je wel? Dat Jezus zegt, kijk, dat is eigenlijk wat er nodig is. Dat je gaat nadenken over wat er nu gebeurt, hè, zegt hij tegen die mensen daarvoor hem, en dat je je bekeert, dat je gelooft in mij. Ik laat toch zien dat ik de redder van deze wereld ben. Dat ik het leven weer mooi kan maken. Aan wie zou je je anders vastklampen dan aan mij? En ik denk, broeders en zusters, dat dat ook de diepste betekenis is van die woorden van de Heer Jezus in Matteüs 24. Hè? Of waar het bij Jezus op aankomt, zeg maar.
He, want het valt me op, en het zal u misschien ook wel opgevallen zijn, dat als je Jezus echt wil proberen na te rekenen met wat hij hier zegt en hoe dat past in de tijd, je eigenlijk helemaal niet uitkomt. He, wat Jezus aanduidt, zijn eigenlijk maar globaal dingen die zullen gebeuren. He, hij schetst een soort van grote lijnen en dan zegt hij, nou, geloof in elk geval niet de valse mensen, hè, maar blijf aan mij geloven. Want er zijn een heleboel mensen die misbruik kunnen maken van allerlei gebeurtenissen. Hè, en er zijn een heleboel misleiders in deze wereld, maar blijf bij mij. En wat Jezus zeker niet doet, dat is dat hij zegt, maar kijk, zo zal het allemaal precies gaan. Ja, hij doet een uitspraak als van, dit is nog maar het begin van de weeën. Wat daarna komt, weten we eigenlijk dan niet. Laat je niet misleiden, want sommige mensen zullen er wel iets over zeggen. Nou, dat kan veel meer zijn. Dus de Heer Jezus voert het niet tot detail helemaal uit. Hij werkt het niet uit. Maar waar hij wel heel veel nadruk op legt, dat is, ga nooit bij mij vandaan. Daar zit een hele grote waarschuwing in. En dat is de waarschuwing van de dagen van Noach. Waar de Heer Jezus over begint. Hè, toen er ook een oordeel kwam, een zonvloed. En de Heer Jezus die zegt dat met heel veel nadruk. Hè. Toen werd er getrouwd, er werden feesten gevierd. De mensen die leefden erop los, zeg maar. Ze geloofden Noach niet en God niet. En het leven ging gewoon verder. En dat je op zich denkt van de dingen die er staan. Er werd getrouwd, er werd geleefd, er werd gewerkt en zo. Wat is daar mis mee? Er is helemaal niks mis mee. Maar het is pas mis als God mist. Als het verhaal van Jezus daarin mist. En dat is die les van Jona. Bekeer je tot Jezus, klamp je vast aan hem. En midden in alles wat er gebeurt, en bij alles wat er in deze wereld op je af kan komen, mag je toch je leven veilig weten bij de redder van de wereld, Jezus Christus. Wat denk je dan? En dan is in feite je leven al onaantastbaar geworden. Een nieuwe schepping. Eigendom ben je van Jezus in leven en sterven. En je kunt je zeker laten waarschuwen door Jezus. En want ook wij hebben als mens misschien de neiging om helemaal in deze wereld op te gaan. En ons vast te klampen aan dingen die voorbij gaan. He, ons houvast te zoeken inderdaad in relaties, in je geld, in je carrière, waar al die mensen in de dagen van Noach in feite ook al mee bezig waren. Zonder dat ze rekening hielden met het woord van God. En Jezus zegt, het is nog maar het begin. Maar waar het op aankomt, was dat je mij kent. Nee, ik denk, mijn broeder en mijn zuster, dat dat ons ook mag bewaren voor er op een verkeerde manier mee bezig zijn. Nee, als we het willen gaan berekenen, dan willen we er grip op hebben. Maar de Heer Jezus zegt, het gaat niet om berekenen, maar om bekeren. En wie zich bekeert, die is al van mij. En dus hebben alles wat er in dit leven gebeurt, uiteindelijk weten, ik heb houvast. Ik heb Jezus. Dat is ook het opvallende, want even over tekens gesproken. Tekenen van de tijd is dus een heel ander begrip. De vraag is, waarom hebben we aan één teken genoeg? Dat zal u wellicht ook wel opgevallen zijn, want de Heer Jezus noemt maar één teken van zijn wederkomst. Als hij terugkomt, dan hoor je het geluid van de bazuin. En dan weet je ook, het is zover. Dat is het enige teken wat Jezus zelf noemt. Dan is het zover. En je kunt het niet berekenen. En je kunt het niet helemaal nagaan. Niemand weet wanneer de Messias terugkomt. Maar je zult het weten op het moment dat je de bazuin hoort. Opvallend. Maar blijkbaar bedoelt de Heer Jezus dit. Het is alsof hij zegt, als je elke dag van jouw leven met mij leeft, dan heb je ook aan één teken genoeg. Want dan verwacht je me toch ook. Of niet dan?
En dat is goed om over na te denken. En dan heb je toch aan één teken genoeg, want dan verwacht je me al. Het is alsof de Heer Jezus ervan uitgaat dat dus heel ons leven al door die verwachting wordt gekleurd. En dat we ons niet van de wijs laten brengen door wie of wat dan ook in deze wereld. Maar dat we ons vasthouden aan de woorden van Jezus die zegt, en ik kom terug om jou te halen. En dat je dat dan weet. En dat mag heel je leven kleuren, die zekerheid. De Heer Jezus komt me halen. Werkelijk waar. Wat ik ook meemaak, hij is erbij. Hij weet wat er in mijn leven speelt. Hij ziet mij, hij kent mij, hij houdt van mij, hij is er altijd bij. En hij komt me halen. Wat heb je meer nodig dan dat? En dat is wat Jezus duidelijk wil maken. Je hebt dan één teken genoeg. En weet je, dat gaat toch ook zo, hè? Als je iemand heel goed kent en iemand is een hele lange periode weg, hè, bijvoorbeeld even voor vakantie naar het buitenland of zo, en dan komt diegene weer thuis. Nou, dan herken je toch direct. Alleen al de manier waarop iemand de oprit op komt rijden. Dat hoor je gewoon. Denk je, oh, daar is hij weer. Nou, de manier waarop iemand de deur open doet, dat herken je uit duizenden. En als je iemand heel goed kent, dan denk je, dat doet hij altijd precies zo. Hè? Of dat bekende fluitje, als die het erf op komt lopen, dat. En er is altijd iets bekends, hè, als een bekende thuis komt. Dat heb je toch? Dat voel je, dat is die. Dat kan onze hond van een paar straten verderop zelfs. Oh, dan komt de auto van de baas weer aan. En dat is dat bezuimgeluid. Dat hoort bij de Heer Jezus. Ergens weet je dat. En zal ik maar zeggen, dat is wat de Heer Jezus zegt. Als ik terugkom, dan is dat zo. Ja, dat is zo als je de Heer Jezus kent. En daarom hoef je ook niet bang te zijn dat hij je als een dief in de nacht zal overvallen. En dat geldt de mensen die de Heer Jezus niet kennen. En daarom zal het nog wel een verrassing voor ons zijn. Als die terugkomt, zou je heel verrast kunnen zijn. Maar het zal je nooit overvallen als een inbreker. Dat kan niet. Als je Jezus kent, voel je wel? Dat gaat niet. En blijkbaar hoeven we niet bang te zijn, mijn broeder en mijn zuster. Niet binnen in deze wereld, want Jezus regeert. En we hoeven niet bang te zijn voor een laatste oordeel, want je rechter is je redder. Waar het wel op aankomt is dat we met Jezus leven. En warempel. Hoe lang duren de laatste dagen al wel niet? Voelt u daar ook niet iets bijzonders? Hoeveel geduld God heeft met mensen, met ons, zondaren. En hoe we dus ook nog de tijd krijgen om er met elkaar over te spreken. Om Jezus te verwachten en dat met anderen te delen. En te zeggen, wil je ook niet mee naar de Heere Jezus? Als ik het even zo mag zeggen. En wie klaar staat, is iemand die midden in dit leven getuigt van de Heer Jezus. En wie klaar staat, die mag hem ook samen toch met anderen, met vreugde verwachten, dat uitstralen. En ik denk dat dat belangrijk is. En daar gaat de Heer Jezus van uit, dat we hem met blijdschap mogen verwachten, want ook hij heeft zich er al zo lang op verheugd om ons te komen halen. Laat dat alsjeblieft ook het verhaal mogen zijn. Hè? Als je praat met mensen die misschien van Jezus vervreemd zijn geraakt. Of hem niet kennen. Hè? Dat het gaat over blijdschap en niet over dreiging. En dreiging komt van de duivel. Dreiging komt van deze. Dreiging komt van die misleiders en van die machthebbers. Die helemaal niks met de Heer Jezus te maken willen hebben. Die ons in de luren willen leggen. Maar Jezus wil ons blij maken. Verwacht me. Sta maar klaar. Want ik kom terug op de wolken. Amen.

0: Laten wij samen.
1: Laten wij samen danken en bidden. Barmhartige en genadige God, onze Vader in de hemel. Dank u wel dat we de Heer Jezus mogen verwachten. Hij die ook nu altijd al bij ons is en ons nooit uit het oog verliest. Hij heeft het zelf beloofd immers. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing ervan. En Heere, dank u wel dat u ons dat uitzicht geeft. Die verwachting dat we daarbij mogen leven. En geef dat die verwachting ook ons leven mag kleuren. Dat we als gelovigen blij zijn met de Heer Jezus en dat mogen uitstralen ook. Dat we beseffen dat Hij de koning van de koningen is, dat Hij deze wereld regeert, dat Hij alles overziet. Iets daarvan liet Hij ons zien en ook al zijn leerlingen, hoe Hij het overzicht houdt. Hij weet wat er gaat gebeuren en u ook. En als het zover is, in uw besluit, dan zal Hij terugkomen. Heere, dank u wel dat we mogen weten dat u door uw Zoon zo werkt in deze wereld. Heer, want dan hoeven we niet te luisteren naar die misleiders, de valse profeten. Goed dat Jezus ons daarvoor waarschuwt. Wat laten we ons snel in de luren leggen en wat zijn we snel bang. Heere, dat zit in ons hart. Wij zijn ook kleine kwetsbare mensen, u weet het. Maar dank u wel dat we ons door de Heer Jezus kind van u mogen weten en gedragen door u, midden in ons leven, midden in deze wereld. En geef dat dat ons moed en hoop mag geven. En dat we die blijde boodschap ook met anderen mogen delen. Met onze kinderen, met onze kleinkinderen. Dat we samen mogen optrekken. En dat we met verlangen naar de Heer Jezus mogen uitzien of leren uitzien. Heer, geef dat ook aan hen die van u vervreemd zijn geraakt. Die de Heer Jezus, ja, moeilijk vinden om in te geloven of te volgen. Heer, we bidden u voor mensen die juist ook door dit leven en alles wat daarin op hen afkomt, twijfelen. En Heer, we merken het ook aan onszelf. Hoe we maar heel gemakkelijk kunnen gaan wankelen in ons geloof. En doordat we er niets van begrijpen, ook denken, ja, is het wel waar? Heere God, wilt u ons daarin vasthouden? We zijn allemaal zo kwetsbaar, zo klein, zo nietig. En het brengt ons vaak ook bij elkaar om samen u te zoeken. En zo doen we dat ook nu. We roepen u aan. Houd ons vast, Heere. Geef dat we mogen merken hoe de Geest wil werken in ons hart en in ons leven. Om ons telkens weer te bemoedigen met de woorden van de Heere Jezus. En klaar te staan. Heere God, er komt in deze wereld wel ontzettend veel op ons af. En we merken ook dat we eraan denken dat de Heer Jezus kan terugkomen. Wat goed dat u ons erbij bepaalt dat we daarin niet krampachtig hoeven te zijn. Geen krampachtige verwachtingen die ook weer tot teleurstelling leiden. Maar ons vastklampen aan Jezus die ons rust wil geven voor onze ziel. Die ons bemoedigt met het uitzicht en die ons halen wil. Die dat vast en zeker zal doen. En Heere God, wilt u geven dat we zo achter de Heer Jezus aan mogen gaan op weg naar zijn dag. Dat we dat ook samen als gemeente mogen doen. En Heere, wilt u voor ons zorgen? En ieder op onze eigen plek, in ons eigen gezin of alleengaand, bij de taken die u ons te doen geeft, dat het allemaal gekleurd mag zijn door die verwachting dat Jezus er is en komen zal. Heere God, we willen u bidden of u met Dennis en Doreen wilt zijn. En met hun kinderen, Mick en Sarah. Heere, we zeiden net al aan het begin van de dienst dat het een dubbel gevoel geeft, zowel voor hunzelf als voor ons allemaal. Dat het een weloverwogen beslissing is. Dat we het jammer vinden dat we op deze manier uit elkaar gaan, maar tegelijk ook weten we heel goed dat we in de Heer Jezus met elkaar verbonden zijn. En dat geeft ons heel veel vreugde. Dat is ook het belangrijkste. En Heer, wat is het ook mooi dat Dennis en Doreen met hun kinderen kerkelijk betrokken willen blijven. Dat ze dat in de Marslanden willen doen. En geef dat ze daar ook hun gaven mogen inzetten zoals ze dat hier hebben gedaan. We zijn u daar dankbaar voor. En we hopen dat ze dat daar ook op een mooie manier kunnen doen. En dat het ook goed mag zijn. Dat ze zegen mogen ervaren en tot een zegen mogen zijn. En heren, het geeft ook dat we zelf ook denken aan de vragen die het met zich meebrengt. Samen gemeente zijn, hoe doe je dat? Hoe gaat dat in Lutten ook? Hoe zal het verder gaan? Ach, Heer, u kent daarin onze vragen en we bidden u ook om wijsheid, om om inzicht, om de leiding van de Heilige Geest daarin, omdat we in feite allemaal voor dezelfde vragen staan als Dorien en Dennis. En Heere God, wilt u geven dat dat ons moed mag geven om verder te gaan? Heer, want u blijft overal werken. En u geeft ons ook heel veel mogelijkheden, u geeft ons ook heel veel gaven en daar danken wij u voor. Heere God, we willen u bidden of u er wilt zijn nu ook de vakantie weer afloopt en werk weer begint en ook de scholen weer gaan beginnen. Heere, wat kan dat best wel een beetje spannend zijn als je naar een nieuwe groep gaat of als je je opleiding weer oppakt, als je er even tussenuit bent geweest of als je nieuwe dingen gaat doen. Heere God, we willen u vragen, wilt u geven dat het allemaal goed mag gaan? Ook als je gewoon doorgaat op de plek waar je werkzaam was. Wilt u uw zegen geven, Heer? Wilt u geven dat het werk goed mag lukken? En wilt u bij de jongens en meisjes op school zijn, bij de jongelui die met hun opleiding bezig zijn, dat ze ook zich mogen bekwamen en vaardigheden mogen krijgen om straks aan het werk te gaan? En Heere God, wilt u geven dat we in alles wat we doen en laten u de eerste plaats willen geven? Dat we u bidden om kracht, dat we leven met u en dicht bij uw woord, dat we dat nooit loslaten. En Heere God, wilt u geven dat we zo ook mogen merken dat we in ons leven veel mogen betekenen. Voor u, voor anderen. Dat we daarin ook mogen zien hoe u wilt werken in deze wereld. En Heere, werk in deze wereld. Die wereld waar zoveel gebeurt, waar zoveel nood is, waar zoveel op ons afkomt. De wereld die in brand staat, de wereld vol ellende, oorlog, vervolging en verdrukking. Het is allemaal waar wat de Heer Jezus gezegd heeft. We zien het gebeuren. Heer, wilt u uw kinderen vasthouden, uw kerk nabij zijn? Wilt u geloof en bekering geven? En wilt u geven dat het inderdaad zo mag zijn zoals we zongen aan het begin van de dienst, dat uiteindelijk alle volken u zullen loven? Heer, het maakt ons ook nieuwsgierig hoe u dat zult laten zijn. Alle volken u loven. Dat is immers wat u voor ogen hebt. En u kunt het bewerken ook. Geef dat we daar nooit over uitgedacht raken. Dat we waakzaam zijn. Dat we de dag van Jezus Christus, dat we hem zelf verwachten. In geloof. En zegen ons hier, midden in deze wereld. Houd ons vast. Geef uw vrede. Geef uw rust. Uw shalom. Laat die werkelijkheid worden. We vragen het. In Jezus' naam. Amen. Het moment voor de collecte is aangebroken. We mogen onze gaven in de eerste collecte geven voor de kerk en in de tweede voor Stichting Bootvluchtelingen. De Heere zegen uw gaven. Laten we, nadat we onze gaven hebben gegeven als slotlied, nog zingen in de dienst Opwekking 818 op die dag.

Er zijn kinderen die dat overwinningslied prachtig kunnen laten horen, niet? Dat is toch geweldig? Ontvang nu in geloof de zegen van de Heer en ga heen in vrede. De genade van onze Heer Jezus Christus en de liefde van God en de verbondenheid van en met de Heilige Geest zijn met u en met jullie allemaal.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. Ook in Australië is nu vogelgriep vastgesteld bij een zoogdier. Een dode pelsrob blijkt te zijn bezweken aan de dodelijke variant H5N1. Het dier werd gevonden aan de kust ten zuiden van Adelaide. Eerder was al vogelgriep vastgesteld onder een populatie zeeolifanten op een eiland tussen Australië en Antarctica. Tot voor kort kwam H5N1 in Australië niet voor. Maar 3 maanden geleden werd het virus toch gevonden in een dode vogel. In het land is grote bezorgdheid dat er vele unieke dieren slachtoffer kunnen worden van het virus. In de Amerikaanse staat Nevada is de noodtoestand uitgeroepen vanwege een grote natuurbrand bij Reno. Het vuur is sinds gisteravond 4 keer zo groot geworden. Brandweerlieden proberen de woonwijken in het noorden van Reno te beschermen. Zeker 3000 mensen moesten hun huis uit. Zandvoort maakt hierop voor de Nederlandse Grand Prix die over 2 uur begint. De pole position is voor Lando Norris. Achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes. Hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. En het weer, stapelwolken, afgewisseld met zon. In het noorden nog een bui, in de rest van het land droog. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Morgen begint zonnig, later wolken en dan zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Glory Sound.

Goedemiddag en welkom bij Glory Sound, christelijke muziek van toen tot aan nu, hier op RTV 4. Mijn naam is Alida en ik wens u al een heel veel luisterplezier toe.

0: speaker. FM, DAB+, en online.
1: RTV 4. Elke dag zijn er dieren in nood. Gewond, verwaarloosd of zonder thuis. Stichting Dierenhulp staat klaar met liefdevolle opvang en medische zorg. Met sterilisatie voorkomen we nieuw dierenleed nog voor het begint. Dieren rekenen op mensen die om hen geven. Op mensen zoals jij. Help mee. Ga naar dierenhulp.nl. Samen geven we een tweede kans. Dierenhulp.nl.
2: Heeft uw huis of kantoor een grondige schoonmaakbeurt nodig? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
4: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Zandvoort maakt zich op voor de Nederlandse Grand Prix die om 3:00 begint. De pole position is voor Lando Norris en achter hem starten George Russell en Kimi Antonelli. Max Verstappen begint op plek 7. De Nederlander is wat ziekjes, hij heeft naar eigen zeggen niet veel energie, maar denkt dat het geen invloed heeft op zijn prestatie. Verstappen won de Dutch Grand Prix 3 keer. Het is de laatste editie van het race-evenement in Nederland. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was, in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland, komen mensen bloemen brengen voor de 2 omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste toen op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in het verdachte voertuig waren, is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de Engelse politie die auto achterna zat. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van zijn 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. En het weer, stapelwolken en zon. In het noorden nog een bui. Het is 18 graden aan zee tot 22 in het binnenland. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is RTV 4.
1: Glory Sound.

U hebt geluisterd naar Glory Sound en ik hoop dat u hebt genoten. Volgende week tussen 12 en 2 ben ik er weer en ik hoop u ook. Tot dan!

0: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leuzen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
1: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
2: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: RTV 4 Nieuws.
3: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De politie in Venlo is erachter wie de dode vrouw is die gistermiddag werd gevonden langs de Maas. Haar identiteit wordt nog niet bekendgemaakt. Eerst probeert de politie in contact te komen met de nabestaanden. De vrouw overleed onder verdachte omstandigheden. Politieonderzoek in Venlo is inmiddels uitgebreid. Op de plek waar gisteren een ernstig ongeluk was in Middlesbrough in het noordoosten van Engeland komen mensen bloemen brengen voor twee omgekomen politieagenten. In totaal kwamen 7 mensen om het leven na een achtervolging van een verdacht voertuig door de politie. De auto reed tegen de rijrichting in en botste op een politieauto. De inzittenden van beide auto's kwamen om het leven. Wie de personen in de verdachte auto waren is nog niet bekendgemaakt. Rond de plek van het ongeluk wordt onderzoek gedaan om te achterhalen waarom de politie de auto achterna zat. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner in een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of een vrouw is. Ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In de Oostenrijkse Alpen zijn afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken te wijten zijn aan slecht klimmateriaal of een andere oorzaak wordt onderzocht. En het weer, zon en wolken, in het noorden enkele buien en een graad of 20. Morgen zon, bijna overal droog en ongeveer 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is RTV 4.
0: Het opwekkingsuurtje met God.

0: Een hele, hele, hele goede middag, lieve luisteraars. There is no one better than the Lord Almighty. Hij is onze healer, hij is onze genezer. En soms is het lastig, lieve mensen. Welkom bij het opwekkingsuurtje samen met God, lieve mensen. En vandaag gaan we ook hebben, hoe kun je opgewekt worden? Ja, het is natuurlijk moeilijk om soms dingen te zeggen. Opgewekt worden, maar hoe kun je ook de liefde bewaren? Hoe kun je doorgaan in deze soms pittige tijden. Vorige week zijn we begonnen met een hemelburger, wat dat inhoudt. En daar zijn we nog niet helemaal mee doorgekomen, want de tijd die was zo kort dat we halverwege moesten stoppen. We hebben ongeveer half drie vierde gehad. En daar zijn wel vragen over gekomen, want het is nog niet helemaal klaar. En er was ook een vraag van, hoe kom je nou eigenlijk in die hemel? En ik vond het wel een leuke vraag. Dus die ga ik zeker beantwoorden, lieve mensen. En we hebben ook nog een verzoeknummer, die gaan we ook doen. En dus dat is de Heer regeert, dan weet de persoon alvast, jee, die komt zo dadelijk. Maar lieve mensen, we zijn weer een prachtig uurtje mogen weer vullen met Gods liefde, met Gods grootheid. En lieve mensen, de tijd is waar we in leven soms heel pittig. En we hebben afgelopen week ook een lieve vriendin, die is opgehaald door onze lieve, fantastische Heer Jezus. En dat was pittig, dat is pittig, maar vervolgens weten we ook waar deze persoon is. En dat is heel fijn om dat toch te weten. Niet het fijn, het gemis, dat absoluut niet, maar wel fijn om te weten van, ja, waar ze is. En daardoor kwam ook een vraag niet van deze mensen, maar van een ander. Van hoe kom je nou eigenlijk in de hemel? En dat komt allemaal wel samen. Ik doe het niet alleen. Ik doe het altijd met mijn partner in Christ. En ik zou zeggen, stel je eens even voor.
1: Ja, hallo allemaal. Ik ben Erin en wat fijn om hier weer te zijn. En ja, de mooiste momenten, en ik blijf dat maar herhalen, maar dat is echt zo, jongens, is ook bij de Heer Jezus zijn. Ja. En soms heb je misschien drukke weken gehad en er is van alles. En hoe lekker is het dan dat je even lekker een moment kunt hebben om je alleen maar even lekker te richten op hem. En hem gewoon ook even te vragen. Misschien zit je ergens mee, misschien heb je een vraag ergens over. En stel hem dan ook die vraag, want hij wil ons antwoorden geven. En misschien is dat soms lastig, maar hij wil echt tot ons spreken. En daar mogen we ook van uitgaan. En soms niet altijd op dat moment. En dan ineens gaandeweg de week. Dan kan het zomaar zijn dat een collega of iemand tegen jou praat en denkt, nou, dat is nou net wat ik even nodig was. Weet je, overal werkte hij doorheen.
0: Ja, lieve mensen. En daarom beginnen we altijd met een stukje onderwijs. Maar eerst een prachtig lied. En tijdens het lied pak dan alsjeblieft je Bijbel, je geschreven Bijbel alsjeblieft, dat we samen ook een stukje door kunnen lezen. Maar ook je pen en je boekje. En de vaste luisteraars weten dit. Daarom doen we eerst een lekker lied om even weer wakker te worden, als je misschien even wakker moet worden, wat wij snappen. En vraag ook vragen als je dat wil. Dat kan ook tussendoor, dat is geen probleem. Je kunt ons een appje sturen naar 0644945414. We hebben de telefoon bij de hand, dus mocht je een vraag hebben of een verzoeknummer, dat moet meestal een week wachten, maar de vraag zullen we zeker beantwoorden. Dus Erin, take it away.
1: Ja, lieve mensen, we gaan zingen. I have decided to follow Jesus, there's Amen. No turning back. En het leven is niet altijd makkelijk, maar we zijn ook niet de Heer Jezus gaan volgen omdat wij dan van alles perfect van hem kunnen krijgen. We zijn hem gaan volgen om wie hij is en waar hij voor staat. En vandaag las ik daar ook bijbelteksten over. Waar geloven we eigenlijk in? Waarin zijn we hem eigenlijk gaan volgen en waarom? Ja. En dat is echt om wie hij is. En hij is echt volmaakte liefde, doordrenkt van liefde in elke vezel van zijn hele poriën. En hij heeft jou en mij lief. En hij heeft een hoopvolle toekomst voor ons. En misschien is dat niet altijd hier op aarde direct. Al wil hij wel met elke stap met ons zijn. En dan is het straks in het paradijs of in de hemel. Of hier op de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Dus allemaal hoop, jongens. En waar we ook zijn, we have decided to follow Jesus.
0: Amen.

0: Yeah, I have decided to follow Jesus, lieve mensen. Dus de reggae-uitvoering, ik vond hem al een beetje vrolijk. En lieve mensen, daarom heet het ook het opwekkingsuurtje samen met God. Het gaat erom, lieve mensen, samen met God kun jij eigenlijk een blijdschap hebben. Een blijdschap die eigenlijk niet van jou is, maar van God is. En ik was van de week bezig met het boek schrijven, het tweede boek van een trilogie. En het gaat helemaal over liefde. Ik ben de hele week al over liefde aan het schrijven. Hoeveel soorten liefde er hebben. Nou, dat gaan we vandaag niet doen. Dat gaan we volgende week doen, denk ik. Het ligt aan de Heilige Geest, want we laten ons leiden door de Heilige Geest. Maar het gaat om hoe kun je, en vooral zo'n lied, vol blijdschap toch de Heer Jezus volgen, ook al zijn het pittige tijden. We zijn vorige week begonnen met een hemelburger. We zijn hemelburgers, maar wat is dat dan en hoe kom ik dan in de hemel? Dus ik vond het wel mooi die vraag die we dan kregen. Nou, ten eerste ben je dus een hemelburger. Dat hebben we uitgelegd hoe dat dan staat. Dat is Filippenzen 3, vers 20. Dat je dan een hemelburger bent en dat je een burgerrecht hebt. Het burgerrecht is dat je er mag komen, dat je er mag zijn. En dat je daar al het moois mag van ontvangen. Want God de Vader, Heer Jezus en Heilige Geest. En dat je ook de engelen mag zien. Een heel verhaal. En Mozes en Noach. Die zijn allemaal straks heerlijk in die derde hemel. Dat is fantastisch. En dat is je burgerrecht dat je dat mag ontvangen en mag gaan doen. Daarnaast heb je hemels burgerplicht. Nou, daar zijn we ook diep op ingegaan. Wat is jouw plicht om te komen? Je komt daar in de hemel door jouw geloof, het volvertrouwend geloof, door de wedergeboorte. Romeinen 10, vers 8 tot en met 10. Die hebben we uitgebreid behandeld. Wil je dat even opnieuw? Kijk dan even op RTV 4 en dan op uitzending gemist. Dan kun je vast het vinden. En de burgerplicht is inderdaad, we hebben ook een plicht naar God toe. Dat betekent je bediening doen. Want in Jacobus 2 staat, zonder werken is jouw geloof dood. En dat is een pittige. Want met geloof, in je hart en in je hoofd, ga je zeker naar de hemel. Excuses hoor, het is een droge lucht hier, maar ik ga gewoon verder. Maar daarna vraagt God ook om samen met hem te werken. Want die stoelverwarmers hebben het ook uitgebreid over gehad. En je zit op een stoel, maar ga je ook wat doen voor God. Dat is jouw burgerplicht. Maar daarnaast heb je ook nog de burgerverwachting. En dat is ook iets om bij stil te staan. Wat verwacht jij nu straks van de hemel? Want er gaat zoveel meer gebeuren dan jij misschien voor ogen hebt. We zijn daarboven en je neemt deel aan het maaltijd, het bruiloftsmaaltijd. De bruid is het Nieuwe Jeruzalem, staat in Openbaring 19, als je dat nog een keer wil weten waar dat staat. En we hebben natuurlijk een heerlijk maaltijd. We gaan de Heer Jezus ontmoeten. God de Vader, wat ik net al zei. Maar we mogen nog zoveel meer verwachten. We mogen een 12-delige erfenis verwachten. En ik heb het al een keer eerder over die erfenis gehad. Maar besef je wel hoe bijzonder dat is. Sommige mensen denken, ja, wat is dat Koninkrijk van God? Zoek eerst Koninkrijk van God en de rest zal je gegeven worden. Nou, het Koninkrijk van God begint in je hart. Vrede in je hart. Blijdschap in je hart. En dat net als Galaten 5 vers 22. De vrucht, één vrucht met 9 padjes. En dat is blijdschap, dat is liefde, dat is geduld, dat is trouw. Dat is zoveel meer dan jij voor ogen houdt. Op dit moment ook, iedereen van onze hele wereld maakt problemen mee. Niemand uitgezonderd. Ik heb nog nooit iemand gehoord, oh, mijn leven is een walk in the park. Ik heb alles goed voor elkaar. Gezondheid is goed, financiën zijn goed, de kinderen zijn goed. Nee, dat is niet waar. Ieder van ons maakt dingen mee. En waarom? Omdat we ook een gevaar zijn voor de andere kant. Op het moment dat jij namelijk een hemelburger bent, vindt die andere kant jou niet leuk, lief en aardig. Nee, hij gaat er alles aan doen om jou van je geloof af te houden. Hij gaat dingen op je weg gooien. Maar dan hebben we ook dat geschreven woord toch van ons lieve mensen. Het geschreven woord is de levende Heer Jezus die onder ons woont. Nou, ik heb de Bijbel hier. Hartstikke leuk. Die kan ik openslaan. En ik kan elke dag, dat doe ik ook, vraag ik aan God, heeft u een tekst voor mij? Nou, je hoorde me de rits net open doen. En dan sla ik hem open. En dan heeft hij soms zoveel meer voor ons. En dat wij, de deur is de Heer Jezus. Johannes 10, jongens. De deur is de Heer Jezus. En die deur, dat is hij opent de deur voor jou. Maar doet nog zoveel meer. Hij staat tussen jou en God de Vader in. Mocht er nog iets tussen jou en de Vader zijn, onze hemelse papa, dan is hij jouw advocaat. Ik heb ooit een keer een filmpje gezien. Vond ik echt wel heel grappig. Een soort TikTok filmpje. En dan er staan een hele rij voor om naar in de derde hemel te komen. In de hemel te komen. En dan staat een engel van, oh, nee, en allemaal, maar ja, ik heb dit gedaan voor u, ik heb dit van u gedaan. En dan komt er iemand binnen onder de tattoos en oh, zijn hoofd helemaal gebogen. Een hele dossier van dingen wat hij fout heeft gedaan. En dan stapt de Heer Jezus naar voren en zegt, ik sta voor hem op de weegschaal. En natuurlijk gaat alles groen, ding, ding, ding, ding, ding, ding, ding. Waarom? Omdat de Heere Jezus jouw redder en verlosser is. En als we dat meer en meer en meer en meer gaan beseffen, lieve mensen, dan gaan we meer in die liefde staan. Gaan we meer in die blijdschap staan. Lieve mensen, Eer en ik maken ook veel dingen mee. Maar we proberen altijd in die liefde te blijven. We proberen altijd het positieve te zien. Niet half, het glas is niet half leeg, maar half vol. Lieve mensen. En zo is het ook met straks de verwachting. Wat gaan we verwachten? En we hebben zo weer een mooi lied hoor, lieve mensen. Wat, wat kunnen we verwachten in die hemel? En we gaan heerlijk eten. We gaan zingen. We gaan bij de Vader langskomen. Hoe bijzonder is dat? En wat we ook krijgen, jongens, is een nieuw verheerlijkt lichaam. Dit lichaam is van vlees en bloed. Dit lichaam is aan ouderdom helaas onderworpen. Maar straks, lieve mensen, hebben we een lichaam. Oh, oh, oh. Onvoorstelbaar. Dan hebben we die supermodellen. Dat is grapje. Het gaat om, God ziet jou, hoe mooi je bent. Of je nou breed bent, of je nog klein bent, of groot bent. Je bent perfect. God heeft jou perfect gemaakt. Maar straks krijg je een lichaam 2.0. Nul. We komen zo nog even terug met nog een paar dingen, mooie dingen. Maar we eerst nog een mooi lied. Toch, Erin?
1: Ja, we hebben het lied Opwekking 638 Prijs Adonai. Ik vind het zo bijzonder, want dan, afgelopen week hadden we natuurlijk een hele lieve dame die de Heer kwam ophalen. Maar haar wens was ook om hem te prijzen. En dat deed me zo denken aan Job, die gewoon ongeacht wat je hebt en dan nog kiest om hem te prijzen. Dat ik was daar zo ontroerd. Nou. En dan waren ze nog aan het dienen en ze waren nog aan het geven en ze waren nog aan het helpen. En toen dacht ik, wow, dit zijn zo'n beetje bijna de mooiste harten die je ooit ziet, weet je. Je ziet dat iemands hart. En dan ben ik gewoon, en de anderen kijken misschien naar ons op, omdat ze dan zeggen, oh, maar jullie geven onderwijs en je bidden en profetieën en wat dan ook. Maar weet je wel dat God kijkt naar dat hart. En ik zag dat hart en ik werd zo ontroerd en ik werd zo geraakt, omdat er zoveel schoonheid in zat. En dan hoef je misschien niet de meest grote dingen te hebben gedaan. Daar gaat het helemaal niet om.
0: Nee.
1: God ziet elke dag gewoon jouw hart. En we mogen met vrijmoedigheid naar de troon van God komen. En in Johannes 4 staat dat. Omdat in de volmaakte liefde is geen vrees. Is geen angst. Nee. Je hoeft geen angst te hebben voor God de Vader, de Heer Jezus of de Heilige Geest. Hij ziet jouw hart. Hij snapt alle ins en outs. Hij snapt ook waarom je de fout hebt gemaakt. Ik had dat met mijn man nog over. Dan kom ik weer. En dan zeg ik heb zoveel, ongelooflijk veel weer stomme dingen gedaan. En dan ziet hij alleen maar mijn hart. En hij zegt, maar dat deed je omdat je niet liever wilde dan helpen. En dat deed je omdat, ik zeg, maar dat wil niet zeggen dat ik alles goed doe. Nee, maar dan ben je toch ook nog eerlijk over dat je dat wil veranderen. Oh ja, hij zegt, maar verandering gaat niet over één dag. Als we maar bereid zijn om eerlijk te zijn, toe te geven en ons best te doen. Meer zijn we niet nodig. En prijs hem, ongeacht jouw situatie. En je zult ook zien dat daarmee een zegen van licht op jou komt. Ja.

0: Ja, lieve mensen. Prijs Adonai. Ja, ik deed even het Engels en het Nederlands door elkaar. Lekker handig. Maar prijzen, jongens. Wat is prijs? Ja, weet je wat mooi is? Soms dan borrelt het onderwijs, spuiten dan uit als een walvis die dat luchtgat. Maar heb je wel door wat prijzen betekent, lieve mensen? Prijs God. Dat betekent met je hele hebben en houden. Dat we de handen in de lucht doen, als je dat wil. Het staat wel in het woord van God. Hef je handen op. En juich voor hem. Prijs hem de hemel in. Hij zit al in de hemel, dus in de derde hemel, de hemelse vader. Maar ook de Heer Jezus, ook de Heilige Geest. En de Heilige Geest wil geen eer, absoluut niet. Maar je mag wel dankbaar zijn dat de Heilige Geest in jullie woont, jongens. Dat hij je helpt, dat hij je raad geeft. Hij is je trooster, hij is je helper. Soms heb ik ook wel eens, denk ik, nou, ik zie het niet meer zitten. En dan zeg ik, Heilige Geest, ik weet het ook niet meer. En dan zit ik op mijn schoenmobiel. Ik heb dan zo'n schoenmobiel en dan scheur ik overheen. En dan denk ik, oh, Heilige Geest, ik weet het echt niet meer. En dan komt er opeens zo'n rust over je heen, dat je denkt, wauw, dat is niet mijn rust. Dat is de innerlijke rust. En dan wil je hem loven en prijzen. En nou, mijn dochter heeft een prachtige vlaggen voor mij gemaakt. Ook een kleintje. Die kan ik dan meenemen in de auto. En ik heb hem nu zelfs hier. Ik had het echt op mijn hart. En dan op een gegeven moment, en ik heb ook een auto, heeft zo'n open dakje. En dan kan ik mijn vlag uit dat open dak zetten. Prijs, Adonai. En weet je wat grappig is? Je ziet mensen dan kijken, maar je gooit een stukje zaad naar buiten. Je gooit een zaadje. En soms valt het zaadje, heel vaak, ergens in iemands hart en dat later komt dat op. Dat is ook doen wat God van je vraagt. We gaan terug naar onze burgerverwachting, maar dat wil ik nog even vertellen over dit liedje. Oké, lieve mensen. We krijgen dus een nieuw verheerlijk lichaam. Wat een prachtig cadeau. Een nieuw lichaam zonder pijn, zonder van alles en nog wat. Super. We krijgen ook loon in de hemel. Ja, een tekst die erbij hoort is Matthäus 6. Vers 19 tot en met 21. Matthäus 6, vers 19 tot en met 21. En nou denk je, ja, wat voor loon krijg ik dan? Nou, dat ga ik je vertellen. We krijgen eerst een lauwerkrans, omdat je je wedloop hebt gelopen. Jouw wedloop. Nou zitten we hier met z'n tweeën in deze prachtige studio van RTV 4. Hartstikke leuk. Maar Eer en ik doen niet hetzelfde. Nee, Eer en die en die spreekt en ze heeft de knoppen. Dus zij heeft eigenlijk een dubbele functie hier. Niet dat dat zo belangrijk is, maar het is wel, zij doet de knoppen en zij zorgt dat al het geluid allemaal in tune is. Dat is iets wat ze heeft gedaan en daar krijgt ze straks een beloning voor. Daar doet ze het niet voor, maar God ziet dat. Die denkt, hey, maar wacht eens even. Eren is altijd toegewijd dat het muziek is, dat de microfoon aanstaat en dat de liedjes erin komen. Hoe gaaf is dat? Nou, doe ik de avond ervoor, doe ik de liedjes samen met mijn dochter. Dat is dan weer mijn extra. Niet omdat ik het voor doe, maar wel dat de liedjes bij jullie ook komen. Hoe mooi is dat? En zoals nu zo dadelijk, en heeft iemand een verzoeknummer gedaan. Nou, dan gaat hij ook komen. Hoe mooi is dat? En dat is iets kleins, maar zo gaat God kijken. Je krijgt beloning naar de werken die je doet voor God in zijn koninkrijk. Waar vertel ik dit? Heel veel mensen doen maar van alles en wat, omdat ze denken dat het is wat God vraagt. Maar dat is niet altijd waar. Want de eerste fundament gaat vooral over de vrucht. Nee, voor de fundament, het melk. Stop met dode werken. Dat betekent, als ik iets enthousiast doe voor iemand, voor God, dat ik denk, oh, ik ga het doen, en God dat heeft het niet aan mij gevraagd, dan zijn dat niet de werken die God van ons gevraagd heeft. Niet altijd. Soms ga je dat iets doen uit je enthousiasme, en daar wordt God sowieso blij van, dat je iets doet voor God. Maar het gaat soms om dat wij iets willen. Bijvoorbeeld iemand staat op het podium en denkt, oh, dat wil ik ook. Maar misschien heeft God wel een andere functie voor jou. Wat ook belangrijk is, als je dan die functie bekleedt, wat in 1 Korinthe 12 staat, dat jij echt een functie doet die God in jou gegeven heeft, dan krijg je daar beloning voor. Net als in de wereld. Je wordt aangenomen als manager, of als koffiejuffrouw, of als vuilnisman. Dan doe je dat werk en daar krijg je beloning voor. Maar als die vuilnisman op een dag denkt, ja, ik vind het allemaal leuk, maar ik ga bij een winkel werken, ik ga de vakken vullen. Dat vindt die winkelier wel leuk, maar je krijgt er geen beloning voor. Toch, Eren?
1: Nee. En kijk, en het dan? Gaat er voornamelijk om, omdat je één daar niet voor aangenomen bent. Het is wel heel lief dat je extra dingen doet, maar het gaat er voornamelijk om, als je bijvoorbeeld een auto hebt en je hebt al die onderdelen en wij zijn allemaal een onderdeeltje en jij bent eigenlijk een tandwiel. Mm-hmm. En de andere is de olie en de andere is de benzine. Maar jij als tandwiel gaat steeds in het vakje van de olie zitten.
0: Ja.
1: Dan heb je dus twee olies en geen tandwiel die het bij elkaar houdt om het draaiende te houden. En dat is eigenlijk wat je krijgt in het Koninkrijk van God, is inefficiënt. En daardoor functioneert het lichaam van God niet goed en komt het Koninkrijk van God niet over op de juiste wijze, bij de mensen daarbuiten. Want we zijn er niet voor onszelf. We zijn er om getuige te zijn van hem. Ja. Over de hele wereld. Ja. En zijn licht uit te draaien. Al die taken, al die rollen, al die functies hebben daarmee te maken. Dus wat je dan heel vaak krijgt, is mensen die in burn-out raken. Mm-hmm. Mensen raken gefrustreerd of chagrijnig. We raken vermoeid. We krijgen last van misschien wel lichamelijke klachten. Maakt allemaal niet uit. Heel logisch, terecht. Maar dat komt omdat het lichaam daardoor niet in balans is. Dat is net een tent waar alle spanning op één haring staat.
0: Ja.
1: En in plaats van ook op de rest. En het moment namelijk dat wij gaan functioneren in liefde als een lichaam, en iedereen doet zijn of haar deel, jij doet jouw of jouw taak, dan zul je zien dat iedereen wordt blijer. Iedereen krijgt meer energie. Iedereen wordt gezonder. Iedereen wordt happier. Iedereen wordt positiever. Er gaat nog meer licht. Er gaat nog meer humor. Er gaat nog meer... Alles wordt mooier. Dus los van die fantastische beloning, waar je, dat is een cadeautje van God aan jou voor wat je doet, omdat jij wordt daar zo blij van, is het ook nog een extra zegen voor jezelf als je alleen gaat doen wat God van je vraagt. Mm-hmm. Plus een zegen voor zijn lichaam en een zegen voor zijn koninkrijk. Dus het is heel belangrijk, en, dat is, en daarom staat hij ook in het fundament, hè, jongens. Daarom is dit het basisfundament, om echt alleen te doen wat God van jou vraagt daarin. En dat je dat gaat doen met liefde, want anders heeft het nog geen waarde.
0: Nee, dan doe je alles, heb je de liefde niet, dan heb je niets. He, ook die blijdschap, als je iets doet voor een ander, doe het dan met blijdschap, niet met tegenzin. Want God ziet alles. En Eer en ik hadden straks nog even een kleine vergadering erover. Wat zo belangrijk is, is gewoon de eenheid in Gods en Heer Jezus zijn lichaam. We gaan verder. We krijgen dus loon, nou, naar ons werk en wat we doen voor God. En ook om straks te gaan regeren met de Heer Jezus. En alles wat je hier op deze aarde hebt gedaan, wat gebonden is op deze aarde, dat is gebonden in de hemel. Dat betekent dat dat hoort bij jou. En dan gaat je God jou over grote dingen stellen. Nou, we gaan natuurlijk heerlijk naar het bruiloftsfeest als bruiloftsgast. Dat kun je lezen in Matthäus 22, 1 tot en met 14. En in Openbaring 19, vers 9, dat wij aan bruiloftsgast mogen deelnemen. Hoe bijzonder is dat? Natuurlijk mogen we lekker bij papa op schoot als we dat willen. En dat is niet onrespectvol. Nee, hij is jouw hemelse Abba, Vader. Hoe bijzonder is dat? En jij bent zijn kind. Hij staat met open armen om jou te ontvangen. Hoe fantastisch is dat? Als ik daaraan moet denken, dan schiet ik vol. Oké, we mogen zelfs wonen in het vadershuis. God zegt, de Vader heeft woningen vol. Niet een klein appartementje. Ja, of je moet er van houden natuurlijk. Maar iets heel moois wat bij jou past. En ik ben al 2 jaar geleden of zo, 3 jaar geleden bezig geweest met God de Vader. Hoe zou mijn mansion eruit mogen zien? Dat is niet omdat ik zo goed ben. Nee, maar ik wil graag een bepaalde stijl. En ik wil graag een open haardje. En ik wil gewoon gezellig. Maar ik wil ook nog wel een heel groot water voor de deur. Want ik wil ook nog allemaal leuke dingen doen. En maar God weet de wensen van je hart. En hij wil dat ook voor jou geven. En ik zal je echt vertellen. Er zijn zulke mooie dingen in de hemel. Er zijn dieren in de hemel. Hoe weet je dat? Nou, als je kijkt naar het Hof van Eden, is eigenlijk een replica van de hemel. En dat kun je lezen in Genesis. Het is een hemels paradijs, lieve mensen. Hoe bijzonder is dat? Dat is zo mooi, daar dieren kunnen praten. Dus ook jouw hond die je misschien hebt een tijd geleden is helaas overleden. Daar kun je mee praten. Want God heeft alles wat jou is afgeroofd, dat kun je lezen in Lucas 10, zal jij terugkrijgen. Het is zo waanzinnig. Dat zijn allemaal burgerverwachtingen, hè, lieve mensen. Ik verwacht mijn hond terug te zien, mijn kat terug te zien. Die verwacht ik allemaal. Hoe bijzonder is dat? Wat we ook nog gaan doen is, ja, we gaan er straks terugkomen op witte paarden. Dan denk jij misschien, ik kan geen paard rijden. Nou, kan je vertellen, dat is geen probleem. Je krijgt een prachtig paard mee en dan zul je ook al zou je eraf vallen, wat ik niet kan voorstellen. Dan heb je geen pijn, want je hebt een nieuw fantastisch lichaam. Waar staat dat? Openbaring 19, vers 11. En zo zijn ze zulke mooie dingen. Maar mijn advies, ons advies aan jullie thuis, de luisteraars, verwacht van God alles. Hij is almachtig. Voor niets. Er is niets wat hij niet kan. Hij kan alles. En hij wil je ook zoveel meer geven. En straks, jongens, oh, wat zou het een feest zijn. Dat de Heer Jezus aan de hemel staat. Dat de bazuinen klinken. En weet je wat er ook is? Er staat straks een engel in de lucht. En die engel is Gabriël, want dat is de boodschapper engel. En weet je wat wij mogen doen straks? De engelen beoordelen die God aan ons heeft gezonden. Dat is 1 Korinthe 6, vers 3. God heeft zoveel engelen gezonden om ons heen, om ons te beschermen, om ons te behoeden. En straks in de hemel, lieve mensen, ga jij kijken en zien van wow, wat heeft u dat allemaal voor mij gedaan. Ken je dat gevoel? Dat je op een gegeven moment denkt, hé, mijn sleutels zijn kwijt. En opeens liggen ze op dezelfde plek. En dan ga je 5 minuten later, ik heb dat meegemaakt. En dat er 5 minuten voor was op de snelweg, was een kettingbotsing. Als ik 5 minuten eerder was geweest, lieve mensen, was ik ook in die kettingbotsing misschien wel beland. Ik heb het ook een keer meegemaakt met stormen. En God was al heel duidelijk in mijn hart aan het spreken. Marjolein, ga niet in de auto rijden. En wat ik ook deed, ik kreeg het niet voor mekaar om in die auto te stappen. En wat gebeurde er? Later viel er allemaal bomen, waren de bomen omgevallen. Dan had ik waarschijnlijk tussen 2 bomen in. Of er was een boom in mijn auto gekomen. Lieve mensen, soms beseffen wij niet hoe God ons beschermt. Maken we dingen mee? Ja, lieve mensen. We maken allemaal dingen mee. We gaan eerst nog een mooi lied doen. En dan ga ik zo dadelijk wat vertellen. Hoe kom je nou in de hemel? Met gewoon wat bijbelteksten en heel veel mensen weten, ja, dat weet ik wel. Maar dat is net iets voor jou, misschien de persoon die nu luistert en degene die dat gevraagd heeft. Hoe kom ik in de hemel? Erin, heb je nog een mooi lied?
1: Ja, wij hebben het lied van Standing on the Promises of God van Gospel Worship Song. En het mooie is, ook met dit soort dingen, soms leveren we zo in het natuurlijke, zo in het hier en nu. En dan zijn we soms, maken we ons druk en zijn we bezig met allerlei de meest kleine dingen. En het kan soms even in perspectief gezet worden als je weer even op het hemelse richt. En net zoals die lieve dame die is opgehaald, dacht ik was met mijn man in de auto aan het kletsen. En zeiden, ja, zij is nu daar. Zij is gewoon met de Heer Jezus aan het praten nu. Wat zou er allemaal zijn? En even word je weer bewust van waar je naartoe gaat. Maar ook dat je niet altijd weet wanneer het jouw tijd is om opgehaald te worden. En dat je denkt van, dan ineens ben je daar. Hoe zou dat zijn? Wat zou er zijn? En je bent even met compleet wat anders bezig dan soms zo in onze eigen zorgen, ruzietjes, weet ik veel wat voor dingen waar wij ons soms druk en mee bezig kunnen houden. Wat onze energie en aandacht kan opheffen. Terwijl ik denk, ja, waar gaat het nou uiteindelijk om? Het gaat toch om u? En dat is toch zoveel belangrijker? En dan mag je weer staan op die beloftes van God. Linksom of rechtsom. Misschien heb jij nu helemaal geen huis boven je hoofd. God gaat woningen maken. De Heer Jezus is woningen aan het maken voor jou in de hemel. En waarom nou naar jouw hart te wensen? Omdat hij van jou houdt. Dat kun je misschien niet voorstellen. Maar als je kinderen hebt, dan wil jij niets liever dan dat zij gelukkig zijn. Als jij hun een cadeautje geeft, dan wil je iets geven waar zij blij mee worden. Ja. Dus hij gaat de wensen van jouw hart, gaat hij uit laten komen. Hè? Marjolein wil graag een mansion. Misschien wil jij wel graag een boshuisje. Weet je, God is zo liefdevol. Ja. Dat de Heer Jezus daar speciaal voor jou een plekje maakt. Omdat jij welkom bent. Amen. Sta op die belofte van hem.

0: can see. Ja, standing on the promise of God. Ja, lieve mensen, God doet beloftes. En Eer en ik waren het ook net even aan het praten, ook over... wij doen ook dingen fout, absoluut, 100%. Maar soms zijn we ook heel hard voor onszelf. En ook van de week, dan twijfel ik aan mezelf. En hoor ik Gods stem nog wel? En dat is wel zo. Alleen, we gaan ook een volgende fase in. En God... heeft fases in je leven. He, toen je net een kind van God werd, dan werd je ook vertroeteld. En dan lag je daar en dan alles werd je aangedragen. En je leefde eigenlijk op een soort roze wolk. Maar dat is wel de eerste liefde. En in Openbaring kun je dat lezen ook van, verzaak je eerste liefde niet. Maar hoe kom je aan die liefde? Hoe blijf je in die liefde? Nou, dat wil ik volgende week echt met jullie doornemen. Maar jullie wel even op attenderen. Lees 1 Korinthe 13 eens een keer door opnieuw. En gewoon opnieuw, met net of je het nog nooit gelezen hebt. Ik heb dat van de week gedaan en dacht ik, wow, wat staat er toch veel in. Antwoord op de vraag die ik van de week kreeg. Hoe kom ik in het Koninkrijk van God? Hoe kom ik daar binnen? Nou, hoe krijg ik de erfenis? Nou, dat zijn eigenlijk vragen die mensen soms hebben. Want je gelooft in de Heer Jezus. Johannes 3, vers 16. Iedereen die gelooft in de Heer Jezus, die heeft eeuwig leven. Ja. 100% zeker. Maar hoe kom je nou het Koninkrijk van God binnen? He, wat God zegt, of de Heer Jezus zegt eigenlijk, van zoek eerst het Koninkrijk van God en dan de rest zal je gegeven worden. Maar wat mensen soms vergeten is, daaronder is niet betekend dat je vraagt, van ik wil een rode Ferrari. Nee, het zal je gegeven worden voor de bediening die jij eigenlijk hebt gekregen. En daar ligt wel de sleutel. Want hoe krijg je nou bediening in God? Nou, door de eerste stap te doen, de wedergeboorte. Dus je gelooft in de Heer Jezus. Dat Hij, de Heer Jezus, Hij is de levende Zoon van een levende God. En dan wil God ook echt dat jij het uit gaat spreken met je hele hart, je hele hebben en houden. En dat hebben we al heel vaak uitgelegd, maar dat vind ik niet erg om nog een keer te doen. En dat kun je echt lezen in Romeinen 10, vers 8 tot en met 10. En in Titus 3, vers 5, het wedergeboortebad. Dan is de volgende vraag, wat is dat bad eigenlijk? Is dat het water waar je nat van wordt, waar je onder de douche staat? Het antwoord is nee. Je denkt, wow, nee. Johannes 3, en dan heb ik niet over Johannes 3, vers 16. Nee, Johannes 3, vanaf vers 1 tot en met 16. Want iedereen kent Johannes 3, vers 16. Maar wat staat daar nou voor? Daar staat voor het gesprek van Nicodemus. Dat de Heer Jezus heel duidelijk met deze overste spreekt. Deze overste is een overste van de Farizeeën. Dus heel veel theorie, heel veel logica. Maar de rema, het gesproken woord, dat kende hij eigenlijk niet zo goed. En daarom ging hij 's nachts naar de Heer Jezus. En toen vertelde hij ook, dat het moment dat jij het Koninkrijk van God wil zien of binnengaan, moet jij wederom geboren worden. Maar hij snapte het nog steeds niet. Hij zegt, ik kan toch niet opnieuw in de moeders schoot? Nee, zegt de Heer Jezus, dat komt alleen door water en geest. Denk je, ah, het water. Ja, maar er staat niet water om te douchen. Het is het water van de vrucht. Want hij zegt heel duidelijk water en geest. Nou weet ik dat heel veel mensen zeggen, ja, toen de Heer Jezus werd gedoopt onder water, kwam daarna de geest op hem als een duif. Klopt helemaal. Maar je vergeet één ding. De Heer Jezus was zonder zonde. Ah, daar ligt de sleutel. Ieder van ons maakt fouten. Ieder van ons heeft zonde gedaan. Ik ook, Eren ook, geen enkel mens heeft geen zonde gedaan, behalve Heer Jezus Christus. Dus het water hoeft hem niet schoon te wassen, want dat water had als doel, als voorbeeld voor ons. En het gaat hierom, moment dat jij wederom geboren wordt, dan heb je het wederom geboortebad, wat in Titus 3 vers 5 staat. Dan ben je ondergedompeld in Christus en dat betekent dat jij deelneemt aan het lichaam van de Heer Jezus. Dan ga je niet meer dood, dan heb je eeuwig leven en je hebt een ticket gekregen naar de hemel, omdat de Heilige Geest jou als onderpand gegeven is. Hoe weet ik dat? Want om de 2 Korinthe 5, 17 en 18 krijg je meteen de bediening van verzoening, maar wel bekrachtigd met de Heilige Geest. En dat kun je weer lezen. Ja, sorry dat ik zoveel teksten geef, maar het gaat hierom dat je het ook terug kan lezen. 1 Korinthe 12. Want God de Vader overziet alles. De Heer Jezus geeft jou je bediening en de Heilige Geest geeft jou de kracht, de know-how, de kennis, de inzicht, de raad, de wijsheid om jouw bediening te doen. Maar er staat wel wat tegenover, dat heb ik in het begin van de uitzending gezet, dat jij wel de bediening gaat doen die God, de Heer Jezus en de Heilige Geest jou gegeven heeft. En dat is de bediening van verzoening. Dus je kunt alleen maar in de hemel komen door de Heilige Geest. Nou, dan moet je hem ook hebben. Dat komt door de wedergeboorte. En je moet ook echt wat dingen gaan doen voor God. Want zonder werken is je geloof dood. En dat heb ik straks gezegd. Jacobus 2 en vanaf vers 1 tot en met 14 kun je dat doorlezen. Of eigenlijk vanaf 14. Het gaat hierom, lieve mensen. Ik weet dat ik heel veel teksten geef. Maar God wil zo graag dat je de weg weet. Dus hetzelfde als ik tegen Erin zeg. Erin, zullen we volgende week naar Amsterdam gaan? En dan zegt Erin, ja leuk. En dan ben ik stil. Amsterdam is groot, hè, Erin?
1: Ja.
0: Ja. En als ik dan niet zeg waar we gaan, dan heb je ook zoiets van, waar gaan we heen? En dan zeg ik, Erin, we gaan naar Amsterdam, hè? Ja. En dan stap ik in, zeg ik, laten we gaan naar Amsterdam. En dan zegt Erin op een gegeven moment, waar gaan we heen dan? Ja, ga nou maar rijden. Ga maar rijden. En dan komen we in Amsterdam aan. Is huge. 6 afslagen. En ik ga niet vertellen dat het afslag, nu verzin ik een afslag, 34 is. En dat het Jacobusstraat 2 is. Weet ik veel. Dat zijn de essenties. Lieve mensen, wat is de smalle weg en niet de brede weg? We gaan eerst nog een lied doen en dan kom ik zo nog even terug. Want ik laat je er even bij komen.
1: Ja, maar het is zo mooi, jongens. In 1 Johannes 4 staat dit ook, jongens. En we denken soms zo moeilijk, maar het is eigenlijk heel eenvoudig. En daar staat ook dat ieder die gelooft in Jezus Christus, hè, Romeinen 10 vers 8 tot en met 10, die is uit God geboren. Maar Amen. Dan zegt hij, je kunt alleen in God blijven als je hem lief hebt. Blijf in de liefde, blijf je in mij. Staat in diezelfde Jacobus 4.
0: Ja.
1: En hij zegt, en dat doe je, staat erin, door

0: wandelen. Dus het zijn allemaal reddingsbedieningen om zijn koninkrijk te helpen bouwen. En het kan niet zo zijn dat wij zeggen hem lief te hebben en in hem te geloven, maar hem niet dan te willen navolgen. En gewoon lekker dan gewoon ons eigen leven zelfzuchtig te blijven leven, in plaats van onbaatzuchtig in de liefde te gaan wandelen. Die geboden houden hoort daar wel bij. En we kunnen niet in liefde blijven wandelen als we niet ook bereid zijn de mensen op deze aarde te dienen. Met de gaven en talenten die God ons gewoon geeft. Daar hoef je niks voor te doen. Daar hoef je naar te vragen en naar uit te strekken. En een heel groot deel van de taak doet hij. Dus ja. ik bedoel, je krijgt het om niets. Je kunt het geven om niets. In dat geval werkt hij het ook nog uit. Moet je nagaan hoe weinig wij dan eigenlijk hoeven te doen. En hij regeert. Dat is het lied wat we gaan zingen.
1: Ja, dat
0: dan mag hij
1: nummer,
0: ook regeren
1: mensen.
0: In jou. Ja. Kijk, het klinkt moeilijk. Maar als je lekker op de tv in de bank zit en er staat weer iemand langs de kant van de weg, of je buurman of buurvrouw, die kijk je weer. Ik had vanochtend een man en die was echt heel boos naar mij aan het wuiven en zo. En toen was ik eerst een beetje chagrijnig. Denk, oh nee, liefde. Oh, nou, wilt u die man zegenen, Heer, in Jezus' naam? Hij heeft het vast niet zo bedoeld. Want misschien heb ik wel iets hem gedaan om hem aanstoot te geven. Snap je? Al die kleine dingen is Gods koninkrijk bouwen. Hij regeert in jouw leven, maar mag hij ook jouw leider zijn? Of vinden we het soms wel heel erg lekker om gewoon voor onszelf te leven?

Ja, want hij regeert. Wat betekent dat eigenlijk? Ik vind het ook een heel mooi lied. En bedankt voor het aanvragen. Want hij regeert. Mag hij regeren in jouw leven? En ik moet denken aan Noach. Hij heeft hier een prachtige ark gebouwd. Zonder stuur, zonder roer. Want dat is het verschil tussen een ark en een boot. Misschien hoor je dit voor het allereerste keer. Maar hij gaf alles over aan God. God vraagt aan jou en aan mij. Wil jij mij lief hebben? Heb je mij lief? Zoals de Heer Jezus ons heeft lief gehad. Ja, en ik wil die woorden echt rustig uitspreken. Ik weet dat ik af en toe heel energiek ben en iets te snel praat. Maar lieve mensen, het kwartje mag vallen. We hebben vaak een kwartje, die stoppen we in zijn automaat. Draaien we één keer om en dan denken we, waar blijft die kauwgom? En dat is het eerste wat ik nu binnen.

0: krijg. En als je die nou nog één keer verder omdraait, dan heb je dat cadeautje, die kauwgom in handen. Lieve mensen, God geeft jou een cadeau. Maar hij wil graag dat je dat cadeau uitdeelt. En dan zal je merken dat dat cadeau niet opraakt. Ben jij bereid om jouw comfortzone op te geven? Ben jij bereid om te doen wat God van jou vraagt? En allemaal kleine dingetjes. Misschien een briefje sturen, een kaartje sturen, een tas dragen van iemand. Als het regent buiten, dat je denkt, oh, misschien heb ik nog een paraplu in de auto, of iemand meenemen. Lieve mensen, het zijn vaak die kleine dingetjes die het doen. En daardoor laat je zien, ik ben een ambassadeur van God. God vraagt ambassadeurschap aan ons. Het fundament is zo belangrijk. En weet je wat het is? Blijf in die liefde, want we zien het koninkrijk van God. Die zien we dan, we ervaren dat. Maar nu willen we ook graag naar binnen komen. Als jij iemand blijft haten, als jij, en dat hoort erbij, hè, lieve mensen. Als je iemand blijft haten, als je iemand niet wil vergeven, dan kan God ook, die zegt ook wel eens heel duidelijk van ja, dan gaat God jou ook sommige dingen niet vergeven. Waarom niet? Want God is liefde. In God is geen greintje haat. Nee. En in Galaten 5, vers 19 tot en met 21 staat heel duidelijk de werken van het vlees. Ik heb het aan het begin van het programma gezegd en ik zeg het nu nog een keer. Hoe kom je het koninkrijk van God binnen? 1. Door de wedergeboorte. 2. Doe de bediening die God voor jou gegeven heeft. 3. Ga Galaten 5, vers 22 doen. Iedereen maakt fouten. Iedereen is wel eens lelijk naar een ander. Maar vraag daar vergeving voor. Want jij weet niet wanneer de tijd van jou is gekomen of van de ander is gekomen. Wij mochten van de week ook heel lief, heel fijn naar een fantastische dame. Hoe mooi is dat? En ook, er was alleen maar liefde, liefde, liefde. En dat is wat God vraagt. Heb je de liefde niet, dan heb je eigenlijk niks. God is liefde. Hij heeft jou zo lief gehad dat hij zijn zoon, Heer Jezus Christus, zond voor jou, voor Erin, voor mij, voor alle luisteraars, voor alle mensen over de hele wereld. Hij heeft jou met liefde gemaakt. Dat is hetzelfde als wanneer er een huwelijk is, dan is een man en een vrouw komen samen en als ze dan kindjes mogen krijgen, dan is dat kindje uit liefde gemaakt. Uit liefde is dat ontstaan. Een bundle of joy. Maar op een gegeven moment wordt dat kind logisch, gaat het naar volwassenheid toe. En dan wordt het, en dan heb je zo, die puberjaren. Nee, ga ik niet doen. Nee. En dat is een fase. Maar die fase hebben wij ook allemaal doorgemaakt. En dat je tegen, je zet je af tegen eigenlijk het wijze onderwijs van jouw ouders. Dat weet God de Vader ook. Maar hij staat met open armen om jou terug te ontvangen. Lieve mensen, heb je daar nu last van? Heb je nu van, oh, ik heb het zo fout gedaan. Ik heb dat gedaan, dat gedaan. Lieve mensen, wij zijn af en toe ook heel hard voor onszelf. Op het moment dat er een fout gaat of iets niet goed gaat, het eerste wat we doen is onszelf de schuld geven. Niet altijd is het jouw schuld, maar we voelen ons dan altijd zo verantwoordelijk daarvoor. Dat is niks mis mee. Maar neem ook de verantwoordelijkheid voor jezelf. God liefhebt boven alles en je naaste als jezelf. Je naaste als jezelf. Dat betekent niet de ander hoger achter dan jij, want er is geen aanzien des persoons. Of je nou voorganger bent, of je nou hier radio zit te maken, of je nou een koffiejuffrouw bent, dat maakt allemaal niet uit. Je bent belangrijk. Ik ga voor jullie bidden. Waarom? Omdat een gebed, jongens, een gebed van een rechtvaardige doet heel veel. Nou wil ik niet zeggen dat ik altijd rechtvaardig ben. Oh, echt niet. Maar daarom bid ik ook eerst voor dat God mij weer reinigt en puur maakt. Zodat ik daarna ook voor jullie mag bidden. Niet alleen voor jullie, maar ook voor ons. Ik ga lekker voor jullie bidden. Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, Heilige Geest. Dank u wel dat Eer en ik hier vandaag weer radio mogen maken en mochten maken. Maar Vader, voordat ik ga bidden voor ieder die luistert en ook voor ons, vraag ik eerst of u ons wil reinigen van top tot teen. We vragen vergeving voor alles wat we gezegd, gedacht, gedaan hebben, bewust of onbewust. Heer, soms hebben we een belofte gedaan en het niet gehouden. Daar vragen we ook vergeving voor. Help ons, reinig ons van top tot teen. Vergeef ons. Dank u wel dat u ons vergeven heeft en we vergeven. geven ook onszelf. Hemelse Vader, Heer Jezus Christus, Heilige Geest. We komen rein en puur voor uw troon. Niet omdat wij zo goed zijn. Nee, absoluut niet. Maar dankzij u, Heere Jezus. Dankzij uw offer. Daarom bidden wij voor al deze lieve luisteraars. Wilt u ze aanraken? Wilt u al het zwarte weghalen? Heer, u laat me dingen zien, Heer. Dat mensen zo gebukt gaan onder de zonde. Hemelse Vader. En lieve luisteraar, als je wilt mee... praat en mij, zeg me dan na. Vader God, ik kom tot u in de naam van uw Zoon, Heer Jezus Christus, met de kracht van de Heilige Geest. Hemelse Vader, ik geloof dat u uw Zoon, Heer Jezus Christus, heeft gezonden voor mij. Voor al mijn zonden is hij aan het kruis gegaan. Dank u wel, Heer Jezus. Dank u wel dat ik al mijn zonden aan u mag geven. Dank u wel dat u mij reinigt van deze zonden. Dank u wel dat ik gereinigd ben en ik vergeef ook mezelf. En dank u wel, Heer Jezus, dat u voor mij op bent gestaan... op bent gestaan uit het graf, want u leeft. U bent waarlijk de levende Zoon van de levende God. En dank u wel, Heilige Geest, dat u rijkelijk in mij bent komen wonen. Dank u wel, Vader, voor uw liefde, uw goedheid en uw grootheid. Ik mag er zijn. Ik ben 100% oké. Dank u wel, Vader, dat al die lieve luisteraars het nog een keer mogen opzeggen. Gelukkig hebben we nog een knop om het terug te horen. Maar dank u wel, Heer, dat u bij ieder van ons bent. Dat u een zegen geeft. Dat u rust geeft. Rust en vrede. In uw machtige naam. Heer Jezus Christus. Met de kracht van de Heilige Geest. Amen. Ja, lieve mensen, het ging misschien snel, het gebed. En als je dat op je hart hebt, luister nog eens een keer terug. En ga God vragen om vergeving tot het diepste van je ziel. En als God je dan iets laat zien wat je nog gedaan hebt vorige maand, vorig jaar, 5 minuten geleden, wat niet klopt, vraag dan vergeving voor. Dank de Heer voor vergeving, maar vergeef ook jezelf. Zodat die rugzak met zware stenen, dat die van je af is. En dat je een nieuwe weg inslaat. Een weg voor God, die smalle weg. En ga doen wat God van je vraagt. Lieve mensen, hiermee eindig ik. Ik ga het woord nog even geven aan Erin. Volgende week gaan we het over liefde hebben. Welke soort liefde hebben we? En wat wil God van ons met die liefde? Heel veel zegen deze week. Tot volgende week. Dag lieve mensen.
1: Ja, lieve mensen. Wat mooi om hier weer te zijn geweest vandaag. En ik hoop dat jullie echt een gezegende week hebben. Dat er beloftes in jouw leven uit gaan komen. Dat God je ook knipoogjes gaat geven. Even dingetjes die je nodig bent. Bemoedigingen. Al dat en toerusting voor alles wat jij nodig bent deze week. Maar dat je ook mooie gesprekken mag hebben, getuigenissen van het werk wat God heeft gedaan in jou en andermans leven. En dat je mag durven uitstappen in de bediening en de taak die God jou gegeven heeft. En in vrijmoedigheid, zonder angst, zonder vrees, want er is geen straf op jou. De volmaakte liefde drijft elke vrees uit. En maak je fout, vanochtend kreeg ik ook teksten. Voor het lichaam van Christus was ik aan het bidden. Heer, wat wilt u nou? U wilt uw lichaam in eenheid maken, want dat spreekt hij steeds. Maar hoe? En toen zei hij, 1 is belangrijk dat mensen toegeven. Ook gewoon toegeven. Wees gewoon eerlijk als je fout maakt. Maar til daarna ook niet te zwaar aan. Ga dan niet inderdaad, wat Marjolein ook zei, jezelf ellenlange tijd die zonde dragen. Ik ben er altijd heel goed in. En vooral als ik meerdere fouten maak achter elkaar. Maar daarvoor is Satan de aanklager en de Heer Jezus de vrijpleiter. En zijn kruis heeft kracht en waarde. En je hoeft niet pas van jezelf te houden als jij alles perfect doet. Hou van jou, want dat doet God ook, zoals je nu bent. En dan mag je gaan werken aan de dingen die je moeilijk vindt en waar je nog tegenaan loopt. En onderzoek je eigen hart. Vraag eens aan God om dingen te openbaren of jouw hart zuiver is. Zuivere motieven, zuivere beweegreden. Of zit daar misschien nog iets van pijn, afwijzing, wat dan ook, wat af en toe naar boven suddert. En dan wil God dat samen met jou opruimen. En dan, ook al gaat dat niet in één keer perfect, je bent bezig. En hij wil gewoon jou herstellen, genezen, opbouwen, bemoedigen en aanmoedigen om te gaan. En straks op een dag op een keer mag je heerlijk bij hem in de hemel zijn. En heeft hij een prachtige woning voor jou klaar. Omdat hij zoveel van jou houdt. En als we soms vergeten hoeveel hij van jou houdt, God de Vader, de Heer Jezus en de Geest, kijk dan naar het kruis. Besef dan wat hij eigenlijk gedaan heeft. En er staat hier de hele tijd een lied voor mij die niet van ons is. Dat is van het programma. Daar kunnen wij ook niet bij. Ik kan die niet. Maar die gaat straks spelen na ons opwekkingsuurtje. En dat heet, ik weet niet of het een leuk lied is, maar ik vind het zo grappig, want hij is in rood is die onderstreept. En er valt mijn oog steeds op en het heet Big Love. Nou, God heeft grote liefde voor jou. Zo groot dat hij bereid is zijn eigen zoon op te offeren voor jou. Als hij alles kon doen om jou maar te redden, om jou maar te helpen, om jou maar weer thuis te krijgen bij hem, dan heeft hij daar alles voor over. Zo lief heeft hij jou. Vul je met die liefde en maar breng die liefde ook bij je naaste om je heen. Wees verdraagzaam, wees geduldig met de ander. En zet niet elk foutje van een ander onder een loep. Niet bij jezelf, niet bij een ander. En wees liefdevol zoals hij liefdevol is. Want er is niemand op deze wereld perfect. Iedereen worstelt met zijn eigen gebrokenheid. Iedereen worstelt met zijn eigen leven. Maar zijn liefde overwint alles. En we gaan nu heerlijk luisteren naar dit lied. Heel veel zegen voor jullie allemaal. En tot volgende week. It's Gonna Be Alright heet het lied van Matt Mayer.

0: EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. EG Ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. EG Ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
1: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
2: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
3: Bouwcenter Schippers is de specialist in bouwmaterialen in Dalfsen en Nieuw-Leusen. Ben je een professional of een doe-het-zelver? Je vindt bij ons wat je nodig hebt voor jouw project. Met ons deskundig personeel vinden we altijd een passende oplossing. We geven advies op maat, we hebben een snelle levering en een ruime voorraad. Dat is Bouwcenter Schippers. Kom langs voor een bakje koffie of kijk op bouwcenter.nl/schippers. Tot snel!
4: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
5: RTV 4 Nieuws.
6: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Rond deze tijd begint in Zandvoort de Nederlandse Grand Prix. Op pole position start de Brit Lando Norris. Max Verstappen kwalificeerde zich als zevende. De Nederlander is wat ziekjes, al voelt hij zich iets beter dan gisteren. Voorafgaand aan de race zong Davina Michel het volkslied. In Zandvoort is ook koning Willem-Alexander samen met koningin Maxima en prinses Alexia. De koning zal na afloop de winnaarstrofee uitreiken. Het is de laatste editie van de Nederlandse Grand Prix. In Toussis in Zwitserland zijn nog twee lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de tweede verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de tweede grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie vraagt mensen om informatie over de dode vrouw die gisteren is gevonden langs de Maas in Venlo. Inmiddels weet de politie wel om wie het gaat, maar is het nog onduidelijk wat er met de vrouw gebeurd is. Ze overleed onder verdachte omstandigheden. Op de luchthaven van Düsseldorf is een vrouw gestoken door een giftige vijfstreepschorpioen. De vrouw van 52 kwam terug van vakantie op het Griekse eiland Kos. Ze deed haar jas aan toen ze werd gestoken. Het bleek te gaan om een van de giftigste schorpioenen ter wereld. De vrouw is naar het ziekenhuis gebracht. Het is onbekend hoe het met haar gaat. De schorpioen wordt verzorgd in een reptielenopvang. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui. Het wordt 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
8: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
9: Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl.
10: Hemdforhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
11: 30 augustus start de week tegen kanker.
12: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
13: Jij waarschijnlijk ook.
14: Iemand die je dierbaar is.
15: Of was.
12: Tijdens de Week tegen Kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek
13: en de beste zorg.
14: Voor wie geef jij?
15: Doneer op kwf.nl.
16: KWF. Tegen kanker voor het leven.
17: Dit is RTV 4.
18: De middag van RTV 4.

0: RTV+ en online.
1: RTV4. Op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
2: Bouw aan je toekomst met BOVO-opleidingen. Doe een opleiding met baangarantie in de bouw of afbouw via BOVO-opleidingen. En ga direct aan de slag als timmerman, metselaar of afbouwprof. Leer werken met je handen aan projecten waar je trots op mag zijn. Kijk op bovoopleidingen.nl en afbouwprofs.nl.
3: Van die eerste kop koffie in de zon tot heerlijk lange, zwoele zomeravonden. Je tuin is dé plek waar je je fijn voelt. En die geef je stijl en klasse met een schutting of tuinpoort van tuingigant.com. Kies uit een gigantisch assortiment voordelige schuttingen en tuinpoorten van topkwaliteit. Op maat en snel geleverd. Dankzij tuingigant.com.
4: Voor de grootste keuze in

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens. Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap.
2: RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Britse politie heeft de namen en leeftijden bekendgemaakt van de inzittenden van de auto die gisteren crashte bij Middlesbrough in het noordoosten van Engeland. Het gaat om 5 mannen tussen de 16 en 23 jaar. De politie zat de auto met daarin de mannen achterna omdat er iets verdacht zou zijn. Wat dat is niet bekendgemaakt. Op het moment dat het voertuig tegen de rijrichting in ging rijden, stopten de agenten de achtervolging. Daarna botste de auto op een andere politieauto. 2 agenten kwamen om het leven bij het ongeluk. In de Oostenrijkse Alpen zijn de afgelopen dagen 2 klimmers verongelukt. Gisteren verongelukte een Duitser van 64 bij de afdaling van een berg bij het Zillertal. Volgens medeklimmers maakte hij een val van 80 meter. Vrijdag maakte een Duitser van 19 een val van 40 meter voor de ogen van 3 vrienden. Of de ongelukken kwamen door slechte klimspullen of een andere oorzaak hadden, wordt nog onderzocht. Na de grote brand in een restaurant in Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden. Gisteren werden ook 2 mensen aangetroffen. De brand brak donderdag rond middernacht uit op de 2e verdieping van het gebouw. 14 mensen wisten te ontkomen aan het vuur. Volgens regionale media zijn er geen mensen meer vermist. Max Verstappen is uitgevallen in de openingsronde van de voorlopig laatste Grand Prix van Nederland. De Formule 1-coureur verloor in de laatste bocht van het circuit de controle en crashte. Omdat de auto behoorlijk wat schade had, kon Verstappen niet door. De coureur zelf is uit voorzorg nagekeken. Hij lijkt in orde te zijn. De race werd na de crash tijdelijk stilgelegd en na 40 minuten weer hervat. Het is de 4e keer dit seizoen dat Verstappen uitvalt. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon in het noorden en een enkele bui. Het wordt dan 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Blijf niet rondlopen met voetklachten. Laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
5: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K. Slimme babyfoon met AI? Die wil je hebben. De Sensi Baby Babyfoon herkent huilen, buikligging en gezichtsbedekking. En geeft haarscherp beeld, dag en nacht. Sensi Baby Babyfoon. Nu verkrijgbaar op bol.com en thuistestenkopen.nl. Secondenlijm geknoeid? En paniek? Wij hebben de beste lijmen en veilige oplosmiddelen om het snel te fixen. Ontvang nu gratis tips en de juiste oplossing op onze website. Ga direct naar secondenlijm.nl.
6: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
7: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
6: Help je mee?
8: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
9: Heb je een elektrische auto en een eigen laadpaal? Dan laat je misschien geld liggen. Meld je gratis aan op lekkerladen.com en krijg geld voor je laadsessies. Lekkerladen.com.
10: 30 augustus start de week tegen kanker.
11: Helaas kennen we allemaal wel iemand met deze ziekte.
12: Jij waarschijnlijk ook.
13: Iemand die je dierbaar is.
14: Of was.
15: Tijdens de week tegen kanker zamelen wij geld in voor baanbrekend onderzoek.
14: En de beste zorg.
15: Voor wie geef jij?
16: Doneer op kwf.nl.
17: KWF. Tegen kanker voor het leven.
18: Jij vindt de gezondheid van jouw hond of kat toch ook belangrijk? Ondersteun ze daarom met de 100% natuurlijke voedingssupplementen van Organimal. Ga naar Organimal.nl en lees de duizenden reviews. Met gratis dierenartsadvies en 100% tevredenheidsgarantie. Organimal. Natuursupplementen voor honden en katten.
12: Dit is RTV 4.
13: De middag van RTV 4.

0: op zoek naar een aanhangwagen die echt tegen een stootje kan? Bij Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen kiest u voor kwaliteit en betrouwbaarheid. Als dealer van Hapert, de marktleider in aanhangwagens, leveren wij topkwaliteit voor elke klus. Particulier of zakelijk, nieuw of occasion, wij hebben hem staan. En met deskundig bovenonderhoud blijft u zorgeloos onderweg. Kom langs en ervaar het verschil. Nicolaas Aanhangwagens en Trailers in Vriezenveen.
1: Ha, buurvrouw. Ja, mooi hè, die nieuwe schutting. Van schuttinggigant.com. De full-service schuttingbouwer van Nederland. Online heeft schuttinggigant.com zo'n calculator. Superhandig. En daarna de Showstraat in Vriezenveen bezocht. Werd alles meteen geregeld. Oude schutting eruit en nieuwe geplaatst. Fijn hoor, van schuttinggigant.com.
2: Last van ongedierte? Kijk voor meer informatie op www.kalfsoverdalsen.nl.
3: Voor de grootste keuze.

0: 2000 vierkante meter. De grootste beddenspecialist van Noord-Nederland in Nieuw-Leuzen en Nijverdal. Bosbedden.nl.
1: RTV 4 Nieuws.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. Deze beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind juli was in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. In Toussis in Zwitserland zijn nog 2 lichamen gevonden na een brand die donderdagavond uitbrak in een restaurant. Daarmee ligt het dodental op 4. Het vuur ontstond rond middernacht op de 2e verdieping van het gebouw, waar ook woningen zijn. Daarna stortte het trappenhuis in. 8 mensen raakten gewond. Het is de 2e grote horecabrand in Zwitserland dit jaar. In de nieuwjaarsnacht kwamen 41 mensen om door een brand in een bar in Crans-Montana. Daarna zijn maatregelen genomen om de brandveiligheid in de horeca te verbeteren. De politie heeft iemand aangehouden vanwege de dood van een bewoner van een woonzorgcentrum in Oorschot. De bewoner werd vrijdag gevonden. De politie ging meteen al uit van een niet-natuurlijk overlijden. De verdachte is vanochtend aangehouden en zit vast. De politie wil niet zeggen of het een man of vrouw is. En ook wil de politie niet kwijt wat de relatie is tussen de overleden bewoner en de verdachte. In Duitsland is een vrouw die terugkwam van vakantie gestoken door een giftige schorpioen. Het gebeurde op de luchthaven van Düsseldorf. Ze had de schorpioen per ongeluk meegenomen vanuit Griekenland. Het dier zat in haar jas. De vrouw is naar een ziekenhuis gebracht. Het is niet bekend hoe het met haar gaat. Het weer, zon en wolken. In het noorden ook regen. Het is rond de 20 graden. Vanavond wordt het droog. Morgen veel zon en in het noorden een enkele bui bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Blijf niet rondlopen met voetklachten, laat u adviseren door een voetspecialist. De medisch verantwoorde schoenen van Solidus ondersteunen uw voeten. Uw verbetering begint op betereschoenen.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Hemdvoorhem.nl, de webwinkel voor mannen. Profiteer tijdens de zomersale van tot wel 70% korting op polo's, strijkvrije overhemden, zwembroeken, sokken en een zeer grote collectie ondergoed. Shop topmerken als Tommy Hilfiger, Lacoste, Olymp, Calvin Klein, Björn Borg, Valken en nog veel meer. Wees er snel bij, want op is op. Ga nu naar hemdvoorhem.nl.
7: Zoek jij een origineel cadeau? Ontdek stedencadeau.nl met verrassende merchandise van jouw stad, provincie of streek. Stedencadeau.nl. Cadeau met een K.
8: Word je gek van te weinig schermruimte op je laptop? Met een portable monitor van ScreenMate pak je direct meer overzicht. Thuis, op kantoor of onderweg. Geen gedoe. Gewoon meer schermen waar jij het nodig hebt. Ontdek het zelf op ScreenMate. ScreenMate, jouw partner in productiviteit.
9: Problemen met de buren? Vragen over bouwschade? Of gaat het niet goed in de VVE? Ga dan naar voorrecht-rechtspraak.nl. Aan de hand van rechterlijke uitspraken in vergelijkbare zaken los je het samen op. Voorrecht rechtspraak. Altijd een goede zaak.
10: Ben je single? Dat voelt vast niet fijn. Wij gaan de liefde voor je vinden. Kom naar mensenrelatie.nl en krijg tijdelijk 3 maanden extra cadeau. Dit is het moment voor mensenrelatie.nl.
11: Dit is RTV 4.
1: De middag van RTV 4.

0: Plus en online.
1: RTV 4. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Bestratingsgereedschap, bouwstijgers, minikranen, knikmopsen, aanhangers, bouwgereedschap, 9-persoonsbusjes, verhuiswagens? Tja, dan moet je toch echt bij Gehuurd.nl zijn. Gehuurd.nl, de verhuursite voor al uw straatmakers en bouwgereedschap. RTV 4 Nieuws.
3: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Het gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. Het Japanse eiland Hokkaido in het noorden van het land is getroffen door een aardbeving met een kracht van 6. Vanmorgen was er ook al een beving in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De autoriteiten waarschuwden al voor nieuwe bevingen. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer. Vanavond blijft het overal droog en daalt de temperatuur naar een graad of 10. Morgen is er veel zon en wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Dit is RTV 4.
1: Enjoying Bluegrass.
0: RTV 4.
4: Welkom bij Enjoying Bluegrass, het programma voor de liefhebber van echte bluegrass. Tot u gebracht door Jan Theo van Hout.
5: En die zegt, ga er maar eens lekker voor zitten, want er is weer allerlei prachtig materiaal om van te genieten. Als eerste, Ain't No Grave, Gonna Hold My Body Down.

En je hoorde Tim O'Brien en zijn zus Molly O'Brien op een album dat is getiteld Away Out on the Mountain. En is opgenomen in Colorado. En daar was een sound studio. En onder leiding van Tim O'Brien, die het ook geheel heeft geproduceerd, hebben ze deze coversongs hebben ze ingezongen. Prachtig. En deze song die ken je waarschijnlijk van Johnny Cash. En anders misschien van Hillary Scott en de Scott Family Band. Maar deze uitvoering die kende je waarschijnlijk niet. Het is een prachtige gospelsong. En op een virtuose manier vertaald door, ik zei het al, Tim en Molly O'Brien. En ja, dit album dat vraagt om meer muziek te draaien ervan. Dus nog maar een song. When I Was a Cowboy is geen gospel, maar wel een mooie song. En die muziek die is prachtig. Welkom trouwens.

0: When I Was a Cowboy. Cowboys en cowgirls. En deze song die is. Dat is een versie van Led Belly's version. Allemaal zomaar. Dat staat bij het nummer in het hoesje. En hij heeft een voorstelling over hoe de cowboys dronken zijn. Hoe de paarden dronken zijn. En zijn pistolen leegschieten. Die eigenlijk ook dronken zijn. En daar ging deze song over. Een beetje rijmelarij en een beetje voorstelling, fantasie. Maar in elk geval wel een hele leuke muzikale uitvoering van When I Was a Cowboy. Door Tim O'Brien en Molly O'Brien, broer en zus. En helaas is hij niet meer onder ons. Ik heb het over John Hartford. Want dat was ook een grootheid. The Little Old Lonesome Little Circle Song. Nou, de hele mond vol. We gaan er eens naar luisteren.
1: I'm just a lonesome little circle with a lonesome little arrow extending from my lonesome little side.

Ja, en dit is een spiksplinternieuw album. En deze song dus ook van Bronwyn. Zo laat ze zich nu noemen in haar nieuwe muzikale leven. En ik heb het dan over Bronwyn Keith Hines. Zo was soms eerder bekend. En ze heeft ook een duetpartner heeft ze gehad. Maar inmiddels is ze dus helemaal solo. En de nadruk bij dit album lag op de songwriting ook. En deze songwriting die heeft vooral inspiratie in individualiteit, reizen, liefde en het leven dat ze opbouwde in Nashville. En je moet niet denken dat het allemaal tweede soort muzikanten zijn. Nee, ze kon de beste muzikanten die er beschikbaar waren, kon ze inhuren. Zoals Jerry Douglas op dobro, Brian Sutton op gitaar, Daryl Scott harmony vocals, Wes Corbett op banjo en Miles Miller op de drums. Maar die hoort je op dit nummer niet. Maar ja, het album is spiksplinternieuw, 14 augustus uitgekomen, dus het is kakelvers. En we gaan nog een song van draaien. En deze ken je waarschijnlijk al wel, want die kwam al eerder voorbij, ook in de hitlijsten die ik van tijd tot tijd bij de kop pak. Bronwyn met Sticks and Stones.

En persoonlijk verwacht ik dat zij, dat het een kwestie van tijd is dat zij haar eigen band gaat samenstellen. Want dit zijn natuurlijk allemaal ingevlogen muzikanten en het klinkt allemaal hartstikke mooi. Maar haar songwriting, die wilde ze in de etalage zetten. En volgens mij is ze daarin meer dan geslaagd. En ja, zal zij ook wel een goede toekomst hebben, ook als haar eigen band gaat formeren. En tenminste, dat verwacht ik. En over een poosje zullen we dat waarschijnlijk wel gaan horen en zien. En we gaan door met een nummer van de Traveling Mercuries. En men zegt wel eens, lange nummers kunnen niet op de radio. Nou, ik vind dat dat allemaal flauwekul is. Als het mooie muziek is, dan gaan we daar gewoon naar luisteren. En de Traveling Mercuries, wie zijn dat dan? Dat zijn de zonen van Del Mercury, Ronnie en Rob. En dan Jason Carter, die dus ook in de band van Del Mercury toen nog deel uitmaakte. Hij is inmiddels is die solo verder. Alan Bartram en Cody Kilby. Nou, die vijf namen, die vormen de Traveling Mercuries. En we gaan eens even luisteren naar hun album One Chord That Kings That Rings Through. Ja, het is bijna niet te lezen op dit album. Ja, dit artwork, dat is niet altijd even duidelijk. Maar we gaan luisteren naar White Wheeled Limousine. Komt er bijna niet meer uit. En dit is echt prachtig mooi. Zet die luidsprekers gewoon iets harder.

0: Wat een muzikaal geweld is dit. The Traveling McCurries. White Wheeled Limousine. Schitterend. En dan nu graag aandacht voor het volgende.
1: Dit is Enjoying Bluegrass. Geniet je mee?
0: Nee, deze.
1: Op 13 september organiseert Bertolf in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Bluefinger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Bertolf zijn album Bluefinger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass-grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Bertolf's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en new acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Bluefinger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.
0: Ja, ik er wel. En ik verheug me er enorm op. En ik weet dat ik Bertolf met de volgende song een groot plezier doe. De Bluegrass Album Band. One Tear.

And that song on Reno and Smiley. Since I've used my Bible for a roadmap and dit soort gospel bluegrass music, is volop traditie in deze muziekbranche. En als je de geschiedenis nagaat, zit zoveel inspirational music zit erbij. Ja, dat moeten we gewoon zo nu en dan ook even meenemen, want dat hoort bij de traditie. En ja, de boodschap, daar kunnen we allemaal onze winst mee doen. En de volgende formatie, ja, dat is misschien wat onbekender, maar daarom niet minder mooi. De formatie Front Range. En als ik het goed onthouden heb, komen ze uit Colorado. I've always been a rambler. Dat is ook weer prachtig in zijn soort.

Nou, zeg nou zelf. Dit is toch smullen voor de ware bluegrass-liefhebber. Heel erg mooie muziek en eigen van toonsoort en uitvoering. En heel erg mooi. Front Range heet deze formatie. En de volgende artiest, kan ik wel zeggen, heb ik het album in handen. En dat is Robert Earl Keen. En Robert Earl Keen, die zou je misschien niet verwachten in de bluegrass-music. Maar hij heeft een heel album uitgebracht. Daar staan 15 songs en staan erop. Er staat ook een heel verhaal op wat bluegrass voor hem betekent. Nou, dat is heel wat. En ja, dit album, dat is ook prachtig mooi. Vorig jaar heb ik daar ook al aandacht aan besteed. Ik heb toen ook uitgelegd dat bluegrass music is de basis voor heel veel muzikanten en artiesten. Waar ze dus de muziek geleerd hebben en de muziek hebben leren waarderen. En ja, dat is ook dat gaat ook op voor Robert Earl Keen. En we gaan luisteren naar de song Poor Alan Smith. Het is echt prachtig mooi. En dat hoor je mij vaak zeggen, want dat is ook zo. Voor de liefhebbers.

Bluegrass. En daarom ook zo mooi. En ook heel mooi gespeeld trouwens. En dan gaan we even de ruimte maken voor de dobro-grootheid Mike Aldridge. Een heerlijk instrumentale song, Jamboree.

is terug te vinden op verschillende verzamelalbums. En ook een live opname uit zijn periode met A Seldom Scene. Dat is heel bekend. En dan de formatie Lost and Found.

0: is a better place with bluegrass music. So enjoy it. Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout.
1: Tony Triska. Samen met de Gibson Brothers. Nou, dan heb je ook wel een mooie samenwerking, hoor. Down in the Willow Garden.

en deze Tony Triska, daar is heel wat over te vertellen. Hij is geboren in Syracuse, New York. En hij is actief sinds de jaren 60. En hij kan zeker mede ook worden gezien als de grondlegger van de progressive bluegrass. Hij was zelfs de mentor van Bela Fleck. En ook Sam Bush die komt daarin naar voren natuurlijk bij die progressive bluegrass. Waarvan we vandaag zoveel horen. Dus je kunt hem echt met recht wel een grondlegger noemen. En hij heeft grenzen verlegd zelfs. Hij is klassieke muziek gaan spelen. Folk music. Hij heeft ook zelf songs geschreven. Nou, echt van alles en nog wat. En ja, wat ik eerder al zei. Hij heeft invloed gehad op Bela Fleck, Noam Pikelny, Wes Corbett, Alison Brown enzovoort enzovoort. Nou, namen genoeg en invloeden genoeg. En één song van hem is niet voldoende. Dus we gaan nog eentje luisteren van Tony Triska. Nu met Molly Tuttle, Bronwyn Keith-Hines. En zij kwam eerder ook al voorbij met haar nieuwe album. Is dat toeval? The Red River Valley. From this valley they say. En dan gaan we zo door naar het tweede uur.

0: café. Heerlijk.
1: 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, de specialist in tuin- en parkmachines. Niet alleen gazonmaaiers, maar een breed assortiment tuin- en parkmachines. 1G ten Katen is een full-service landbouwmechanisatiebedrijf. De ideale partner voor ondernemers in de agrarische sector. Onze groene vakwinkel is uitgerust voor zowel de particuliere als de professionele gebruiker. 1G ten Katen in Nieuw-Leusen, voor boeren, burgers en buitenlui. Kijk op egtenkaten.nl.
2: Iedere dag genieten van een schone werkplek? Kijk voor meer informatie op www.kalshovendalsen.nl.
3: RTV 4 Nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS-journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 22 doden gevallen bij het instorten van een vuilnisbelt. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaan-oever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij een inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Het gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland. De beving volgt op een andere, vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse Weerdienst waarschuwde eerder al dat de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Eind vorige maand was er in Japan ook een zware aardbeving. Daarbij vielen 34 doden. PSV heeft met 5-1 gewonnen van FC Groningen. In Eindhoven kwam Groningen eerst op voorsprong, maar PSV herpakte zich snel. Eerder vandaag won Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Go Ahead staat door deze winst tweede in de Eredivisie. PSV staat nu derde op 2 punten van koploper AZ. Het weer, vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen veel zon, alleen in het noorden iets meer bewolking. Dan wordt het maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is RTV 4.
6: Enjoying Bluegrass.
5: RTV 4.
7: Dit is Enjoying Bluegrass met Jan Theo van Hout. Geniet je mee?
8: Ja hoor.

dat is toch geweldig. Dit is de opening song van uur nummer 2 van Enjoying Bluegrass, aflevering 111. En je hoorde Del McCurry, Doc Watson en Mac Wiseman. En eigenlijk alleen maar een gitaartje en zang door Del McCurry. En, in het eerste uur hoorde je ook al een nummer van die drie. Maar dat is een beetje afhankelijk van of de tijd voldoende was dat je dat hoorde. Want het is bij de ene zender is dat wel eens wat anders en wat langer dan bij de andere zender. En we gaan lekker door. Genieten van Enjoying Bluegrass. Let Him Know I'm From Virginia. The Poe Ramblin' Boys.

En in de loop van de jaren heeft dat bluegrass zich natuurlijk ook ontwikkeld. En we hadden het in het eerste uur al over progressive bluegrass. Je hebt natuurlijk de traditional bluegrass en dan ook veel met gospel songs erbij. Maar dit schuurt erg aan tegen de blues, zelfs een bluegrass blues nummer. En je hoorde Lindsay Lou, Sally Van Meter, Wyla, Frank, Jenny, Lynn, Gardner, Gina en Britt Hesse Chaco. Als ik het goed allemaal uitspreek, want ik ken die namen allemaal niet. Maar een prachtig bewijs van hoe de bluegrass music zich ook ontwikkeld heeft. En dezezelfde dames, dat is van een album. Ja, dat is Bluegrass Women. Ja, zo is dat getiteld. Dus Bluegrass Women. Zijn alleen maar vrouwen die het spelen. En de volgende is diezelfde Lindsay Lou samen met Courtney Hartman, Molly Tuttle en Bronwyn. Die ook in het eerste uur al voorbij kwam. Freight Train. Het is echt zo leuk. Een complete ontdekkingstocht in de bluegrass, blues, progressive bluegrass. Maar vooral genieten en verwonderen.

Nou, hoe fijn klinkt dit allemaal? Is toch geweldig? En het volgende nummer staat alweer klaar voor je. Van Mark Kuykendall en Bobby Hicks en de Asheville Bluegrass Band. En het album heet Down Memory Lane. En dat is weer meer de traditionele bluegrass. Coming home, never to part.

prachtig. En Ricky Skaggs die schrijft hierover: I think anyone who like good bluegrass music will want this CD. It's very well balanced, old favorites, gospel quartets and a lot of fine original material here. Great job all around, Ricky Skaggs. Nou, dat is toch een eervolle recensie, lijkt mij. En we gaan door naar een andere CD van Phil Ledbetter. En track nummer 7 van het album wat op Pine Castle Records is uitgebracht. En dat is getiteld I'm Gonna Make It After All.

prachtig, toch? Ja, en het volgende, dat wil ik ook nog wel even een verhaaltje bij vertellen. Want we gaan het hebben over Sturgill Simpson. En Sturgill Simpson is ook een zeer veelzijdig muzikant. Heeft muziek in allerlei stijlen uitgebracht. Maar op een bepaald moment, toen heeft hij een aantal bluegrass albums uitgebracht. En dat deed hij dan onder de naam Cutting Grass Volume 1 en Volume 2. En Volume 1, dat zijn de Butcher Shop Sessions. En oftewel, die zijn in een oude slagershal zijn die opgenomen, zeg maar, in een slagersfabriek. En daar heeft hij deze prachtige muziek opgenomen. Time After All.

Lost and Found, Wild Mountain Flowers for Mary. En dan door met een lekkere Valerie Smith. Simpsons Horror.

0: Op 13 september organiseert Bertolf in samenwerking met Hedon de allereerste editie van het Blue Finger Festival in Zwolle. Naast het feit dat Bertolf zijn album Blue Finger Volume 2 hier komt presenteren, kun je optredens verwachten van de Amerikaanse bluegrass-grootheid Mike Marshall, King Springs Road, The Bluegrass Boogeyman, Postmodern Clarity, Way Up North en Bertolf's All-Star Bluegrass Review met Tangerine, Micha Bartels, Ricky Kolen, Maurice van Hoek en Waylon. Verwacht een heerlijke zondag vol met bluegrass, newgrass en nieuw acoustic music. Country Chords komt langs om een podcast te maken. Buiten staan foodtrucks zodat je kunt genieten van een passende maaltijd. Er zijn fantastische gitaren, mandolines en banjo's te koop. Je kunt er struinen door LP's en CD's. En er kan de hele dag gejamd worden onder de bezielende leiding van Laurens Joensen. Kom zondagmiddag 13 september naar Hedon in Zwolle. Aanvang 2 uur 's middags en kaarten kosten €30. Het Blue Finger Festival in Zwolle. Daar wil je bij zijn.
1: We zien elkaar.

Nou, alles wat zij aanraakt, dat lijkt wel goud te worden. Dolly Parton. Ja, als je deze muziek ook met de paplepel ingegoten hebt gekregen, dan kan dat ook niet anders. En dit is wel heel iets bijzonders. Weer een stukje klassieke bluegrass, klassiek. Rapid Grass heet het. Bears are dancing in the forest.

0: laat niemand meer zeggen dat bluegrass eentonig is, want het is er in alle soorten en maten.
1: Back to the roots of country music. Dit is Enjoying Bluegrass.

Denny Paisley en de Southern Grass. En Sage Pelzer deed ook nog mee, What Crosses Your Mind. En de volgende formatie heb ik helaas maar één albumpje van in de collectie. Want ik vind het echt prachtig. Ik ga nog echt werken aan meer van deze formatie. Het is Balsam Ranch. En het is prachtige muziek, prachtige bluegrass music. En ja, dit is traditioneel zoals traditioneel kan zijn. Maar het is toch helemaal van vandaag. Virginia Girl.

0: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio. Dit is nieuwe muziek in Enjoying Bluegrass.
1: Bronwyn en Timbo, Gallatin Road. En dat is een straat in Nashville.

Ja, en dan zit die 2 uur Enjoying Bluegrass al bijna weer op. En telkens denk ik van, wat moet ik allemaal draaien? En dan aan het eind dan blijkt gewoon dat er weer heel veel over is. En dat schuiven we dan door naar volgende week. Bedankt voor het luisteren. En de Grascals die zetten een punt achter deze uitzending. Aflevering 111. The Little Sugar Creek. Een prachtige afsluiting. Tot volgende week. Hoi.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn twee mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. In het West-Afrikaanse land Guinea zijn zeker 22 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Bij Israëlische luchtaanvallen in Gaza zijn 2 mensen gedood. Onder hen is een jongen van 4. 7 anderen raakten gewond, melden Palestijnse medische bronnen. Bij de eerste aanval werd een plek gebombardeerd vlakbij Nusayrat, bij het Nusayrat vluchtelingenkamp. Even daarvoor had het Israëlische leger mensen in de buurt opgeroepen om te vertrekken. Op de bezette westelijke Jordaanoever heeft het Israëlische leger een jongen van 14 doodgeschoten. Dat gebeurde bij de inval van een vluchtelingenkamp niet ver van de stad Nablus. Op een andere plaats werd een Israëliër van 24 neergestoken, waarschijnlijk door een Palestijn. In Japan is een aardbeving geweest met een kracht van 6. Dat gebeurde op 46 kilometer diepte bij Hokkaido, het noordelijkste eiland van het land. Deze beving volgde op een andere vanochtend vroeg in de buurt van Tokio. Daarbij raakten bijna 40 mensen gewond. De Japanse weerdienst waarschuwde eerder al dat er de komende week aardbevingen kunnen zijn. Vooral vandaag en morgen moeten inwoners alert blijven. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt dan maximaal 22 graden. Dit is het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.

Goedenavond. Het is vandaag zondag 23 augustus 2026 en ik heet u van allen hartelijk welkom bij RTV 4 Vechtal FM, zeg ik erachteraan. We gaan 2 uur lang hele mooie muziek voor u draaien. De afgelopen 2 uur heeft u kunnen luisteren naar mijn collega Jan Theo van 't Hout en hij had mooie bluegrass muziek en dat is ook altijd mooi. Wij beginnen altijd met Nederlandstalige muziek en dat doen we vanavond ook. We beginnen met Jan Smit, Als je lacht.

Ja, met dit liedje braken ze helemaal door, de jongens van Clouseau, met Daar gaat ze. En talloze andere hits volgden later. De Belgische Beatles noemde ik ze altijd. De George Baker Selection, Fly Away Little Paraguaya en Magical Mystery Morning van The Cats en BZN, If I Only Had a Chance. We gaan naar de countrymuziek in Slowdown. Ik heb een paar leuke plaatjes uitgezocht en de eerste is van John Denver. Take Me Home, Country Road.

De zanger van de T-set heet Peter Tettero. En daar komt de T ook vast van. Ma belle amie. Daarvoor Dana Winner met Lief, zo lief. En dan de countryplaatjes Telly Savalas met Some Broken Heart, Never Meant, Bring Me Home van Johnny Wright en Grant and Forsythe, The Sun Ain't Gonna Shine Anymore. We gaan naar Spanje. We gaan naar Jan de Kerk, oftewel Julio Iglesias. Por un poco de tu amor.

mooie Franse muziek bij Slow Down. Ik kan even niet zien wie het zingt. Erik, scroll even naar beneden. Zo, ja. Dat was Michel Sardou met La Maladie d'Amour. Lucille Starr met de French Song. En Joe Dassin met de Champs-Élysées. Mijn lieve mensen, we gaan even plaats maken voor het nieuws en het weer van 9 uur. Maar we komen zo weer terug, want we hebben nog een uur te gaan. Ik heb het laatste plaatje, komt uit Griekenland. Vangelis met Conquest of Paradise. Graag tot zo.

0: TV 4 Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen de beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt dat er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder zal oplopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd. Dat meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kroonprins Haakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa. Hij is sinds 1991 koning van Noorwegen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein daarnaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer nog. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: Slow down.
2: RTV 4.
3: Zondagavond van 8 tot 10. Romantische muziek. In Slowdown.

Welkom terug bij RTV 4, oftewel Verdel FM. We begonnen ons tweede uur met mooie muziek van The Cats, The Lights of Magdala. Maar ik heb nog een heel mooi Frans plaatje en die heet Philippe Presentieur. En hij zingt Over de Liefde, oftewel Melody. MUZIEK

mooie muziek van Neil Diamond. Song, Song Blue. Boudewijn de Groot met Testament. En Creedence Clearwater Revival. Have you ever seen the rain? And what's a woman? Faya con Dios. Ja, we gaan eens een heerlijke zwijmelplaat voor u draaien. Een hele grote hit was het in het begin van de 70er jaren. En wie heeft er niet op geschuifeld? Ik wel in ieder geval. Peter Maffay, doe.

0: Ja, The Ghost of Tom Joad van Bruce Springsteen. Ik vind het altijd vreemde muziek, maar wel heel, heel mooi. Buckus met Nobus. Ja, ik hou van dialect. Of dialect is het niet. Wij praten Neder-Saksisch. Ja. Cat Stevens met Father and Son. En Peter Sarsstedt met Where Do You Go to My Lovely. Welke gaan we doen, Erik? Zullen we Venice doen?
1: Ja,
0: we doen de Venice. Dat is, Venice is een bandje uit Canada en die maken hele mooie muziek. Af en toe treden ze wel eens op in Nederland. Ze hebben hier volgens mij ook eens een keer in de buurt in de kerk opgetreden. Ja, je kon wel. We gaan luisteren naar Venice met de Family Tree.

Ja, en met de prachtige klanken van Mark Knopfler, Sailing to Philadelphia, zijn we aan het einde van 2 uur lang Slowdown. Ik ga Erik bedanken, want hij verzorgde vanavond weer de techniek. En volgende week dan zijn we er allebei weer. Ik heb nog één plaatje en dat doe ik in mijn dialect. Het heet Slaap maar, God maar. En het staat op het album Zeun van Bukkers. Lieve mensen, graag weer tot volgende week zondag. Slowdown met 10. Doei! Gezicht.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zal lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooien. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van FC Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. De toestand van de 89-jarige Noorse koning Harald is verslechterd, meldt het Koninklijk Paleis in Oslo. Hij werd afgelopen maandag opgenomen in het ziekenhuis vanwege complicaties door bloedarmoede. Het paleis meldt dat Harald last heeft van een bacteriële infectie en wordt behandeld met antibiotica. Kombus Hakon neemt in de tussentijd de taken van zijn vader over. Harald is het oudste staatshoofd van Europa en sinds 1991 koning van Noorwegen. En dan nog het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. Temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. Het wordt dan maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.

Shadow Longer zongen Ray Benson samen met Mark Chestnut op een album met allemaal duetten van Mark Chestnut. En je bent weer welkom in de country en je bent uitgenodigd om mee te gaan op een reis in de country. En die duurt 2 uur lang. En daar gaan we allerlei soorten muziek tegenkomen, van heel oud tot brandnieuw en alles daartussenin. En de volgende song, die is al veel te lang niet meer uit het kastje geweest, dus daar gaan we nu eens naar luisteren. Billy Yates met Mama's Fried Chicken.

Oh, heerlijk. Yeah, dat was Mama's Fried Chicken van Billy Yates. En op dit album staan nog meer leuke songs. Ja, een beetje een variant op het dagelijks leven. Maar wel heel erg leuk geschreven en met veel humor erin. En dus even kijken hoor. Dan ga ik deze track ook even draaien. Want het gaat over Daddy. En My Daddy was a Chevy Man. En daar gaan we ook nog eens even naar luisteren. Want ja, dit is zo leuk. En daar moeten we van genieten. Daar gaan we weer. My daddy was a Chevy man.

Wat een stem heeft deze dame. En we hebben het over Patti Loveless met Don't Toss Us Away. En als je in de gelegenheid bent om eens een keer achter de computer te kruipen, zoek dan het verhaal van Patti Loveless eens op. Want zij heeft het niet op een presenteerblaadje gekregen, hoor, het succes. Maar wel, haar stem is zo prachtig en zo krachtig en zo zuiver. En daarmee heeft ze uiteindelijk wel successen bereikt. En mede ook in haar geschiedenis speelt Porter Wagoner ook nog een rol. Net als bij Dolly Parton. Dus die man die had er wel een neusje voor. En dan gaan we door met Shane Worley. En volgens mij is dit een album met allemaal cover hits daarop. En we gaan luisteren naar The Bluesman, Shane Worley.

was actief in de jaren 90 en 2000. En deze is Shane Worley. En hij heeft dit heel verdienstelijk gezongen. Deze, The Bluesman. En er wordt veel geklaagd in zijn algemeenheid over het feit dat er geen echte mooie klassieke country muziek meer gemaakt wordt. Maar dat is absoluut niet waar. Er komt nog steeds heel veel mooie, echte klassieke country muziek komt eruit. En er mag natuurlijk ook best wel een bepaalde ontwikkeling in zitten. Dat gaat alles veranderen. Dus ook in de country music mag er best wel wat ontwikkeling zitten. Wat mij betreft. Maar ja, zo denkt niet iedereen. En er zijn zelfs ook veel liedjes over dat er de country niet meer bestaat. En dat de country dood is. En noem maar op. Nou, dat is echt absoluut niet waar. En ook de volgende song is daar weer een prachtig bewijs voor. Het is Emily Ann Roberts. En zij is nog niet zo lang onderweg. En zij heeft met een van die contest shows in Amerika. Ik weet zo gauw niet uit mijn hoofd welke. Maar daar heeft ze een naam meegemaakt. En zij zingt ook liedjes uit het leven gegrepen. En op een klassieke country manier. Maar toch helemaal van vandaag. En deze keer gaat de song over laundry. Ook weer zo'n leuk onderwerp. Voor de liefhebbers van klassieke country. Emily Ann Roberts.

0: Leuk, hè? En die achtergrondzanger die je hoort, dat is Wes Hightower. Veel gevraagd ook.
1: Howdy, howdy, folks. I'm JB Cloud from out in West Texas. And the boys asked me to remind you that it's time for In the Country with Jantel Van Houck. He's playing 2 hours of the best country songs just for you.
0: En dan luisteren we naar Craig Campbell. En daar heb ik ook nog wel wat over te vertellen. Eerst maar eens luisteren naar de Tractor Song.

0: Je hoorde.
1: Songs, don't you, baby?
0: Oh ja, yeah, I do. En ja, die Craig Campbell die brengt niet zo heel veel nieuw materiaal uit. Hij heeft ook deel uitgemaakt, onder andere van de band van Luke Bryan. Maar er kwam in 23 was dat, meen ik. Er kwamen er twee complete digitale albums kwamen eruit. Dus alleen maar beschikbaar op de streaming platforms. En dat werd genoemd de Exhibit A en Exhibit B was dat. Ja, en daar staan ook een aantal prachtige songs staan daartussen die verder nergens zijn uitgekomen, maar die liggen dan gewoon op de plank. En hij vond ze mooi genoeg om en goed genoeg om ze toch te publiceren. En dat was deze Tractor Songs, daar was daar eentje van. En de volgende, dat is ook heel erg mooi, want het is spiksplinternieuw Still Do van Ann Wilson samen met Cole Swindell.
2: Rechtstreeks vanuit de studio, direct op de radio.
0: Zo is dat.
2: Dit is nieuwe muziek in the country.
0: Verrassende samenwerking. Een prachtig

Laten we dat delen met elkaar. En er is ook een nieuw duet samen met Drew Baldridge. Daar gaan we nu eens even stiltjes naar luisteren. The Maker's Mark.

0: Uus. Monk.
1: En telkens als je de namen van Ann Wilson en Drew Baldridge hoort of ziet, dan weet je dat het teksten zijn die wat vertellen hebben. In dit geval ook inspirational songs. En ja, dat is iets wat mij bij het vorige nummer wat meer opviel, want dat had ik minder verwacht. Dat duet met Cole Swindell, maar was ook heel erg mooi. En de volgende song, dat is van, ja, ze noemen het wel een streaming komeet. Het is Gavin Adcock. En hij is nog niet zo lang bezig. Hij komt uit Georgia en in de Verenigde Staten. En hij brengt een type country rock. Dat meestal toch wel behoorlijk rauw en ruw is. Maar de volgende song, die is wel heel erg mooi en geschikt. Want de tekst gaat over liefde, over loyaliteit en over blijven staan. En hij heeft het getiteld Shoes. En dit is echt... Alweer een prachtige song.

hadden we het daar straks over Patty Loveless. Maar deze Martine McBride kan er ook wat van hoor. Ook weer een mooi verhaal zoals die haar start heeft gehad. En dat was een vliegende start ook hoor in deze business. En zeker niet zonder succes. Heeft hele mooie hits geschreven zoals Blessed en A Daughter's Love. En nog wel meer van dat soort songs. Maar ik heb ervoor gekozen om wat onbekender werk te pakken. A Woman Knows. En deze Martine McBride die is deze maand artiest van de maand. En dat wordt iedere maand wordt dat weer bekendgemaakt, gekozen en bekendgemaakt door mijn vriend en collega Bouke van der Vliet. Hij is iedere maandagavond te beluisteren op, ik wou zeggen Smelne FM, maar dat is niet meer. Dat heet tegenwoordig Omroep Vriend. Als ik het goed uitspreek, want ik ben geen Fries. Maar het is de lokale of de regionale omroep van Drachten en wijde omgeving. Dus daar kun je hem beluisteren. Iedere maandagavond van 9, van 7 tot 9. En ja, Martine McBride die heeft ook met veel mensen samen gespeeld en samen gezongen. En de volgende is ook weer een heel mooi duet. Kelly Clarkson samen met Martine McBride. In the Basement.

0: ago.
1: Man, I was so nervous.
0: I know you were nervous.
1: I don't even know what I was saying.
0: But there's only one door in the bedroom, bro.
1: Just one door.
0: Just one door.
1: That's right. Glad we figured that out. We got it right now.
2: Ja, je hoort Scotty McCreery samen met Josh Turner. En dat is zo'n mooi verhaal. Er is een filmpje van gemaakt ook. Want Josh Turner die was al heel wat jaren onderweg met zijn carrière. En toen kwam er een jonge zanger kwam erop. Ik geloof dat hij 16, 17 jaar oud was. Scotty McCreery was zijn naam. En hij deed mee aan een van die awardshows. En ik weet het niet, want ik kijk er nooit naar. Maar in ieder geval, hij deed mee met zo'n wedstrijd. En die won die ook. En hij ging dus natuurlijk optreden om zijn bekendheid, om dat een beetje te gelden te maken. En hij was aan het optreden, zong die deze song. En toen kwam ineens, geheel onverwacht voor hem, kwam Josh Turner. Die kwam bij hem op het podium staan. En hij ging helemaal plat voor hem. Want dat was zijn grote idool. Dus zo mooi, zo leuk om te zien dat filmpje. Als je in de gelegenheid

Het bent, zoek dat dan op Scotty McCreery samen met Josh Turner. En eigenlijk wel een beetje een vergeten hit. Dus vandaar deze song, Your Man. En we gaan even door, want de tijd die schiet alweer op. We gaan door met Kevin Fowler met Political Incorrectness.

ook terug te vinden. Op het duettenalbum van Mark Chestnut. Leuk met humor. En dan gaan we door met Runaway June. Ja, het is een prachtige song. En die sluit uur 1 af.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Vijf supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De vijf liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van de FC Groningen. En Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. In het West-Afrikaanse Guinea zijn zeker 30 doden gevallen toen een vuilnisbelt instortte. De afvalberg in de hoofdstad Conakry begon te schuiven na dagenlange zware regenval. Hulpdiensten zijn nog op zoek naar overlevenden, maar houden er ook rekening mee dat het dodental verder op zou lopen. Het vuilnis kwam onder meer terecht op omliggende huizen. In Berg op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen, waar de drugs werd opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat, is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een lab werd gevonden. Het weer tot besluit. Vanavond blijft het overal droog. Vannacht in het noorden buien. De temperatuur daalt naar een graad of 10. Morgen is er veel zon. Alleen in het noorden is er iets meer bewolking. En het wordt maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: In the country.
3: Dit is In The Country met Jan Theo van Hout. For country music at its best.
4: En we gaan nog even door met onze reis in the country. We beginnen met Western Swing, de Jodel.

Oh, heerlijk. Deze muziek om van tijd tot tijd te draaien. Niet te veel achter elkaar, maar ja, dit zijn welkome afwisselingen. Je hoorde de Time Jumpers en je hoorde de jodel van Ranger Duck. En hij maakt ook deel uit van Riders in the Sky. En je hoorde de zang van Dawn Sears. Helaas is zij niet meer onder ons. Is ook overleden aan die vreselijke ziekte. En ja, de volgende song is van Brad Paisley. Hij heeft een poos op zich laten wachten met nieuw materiaal. Maar nu is het er toch. Dat is getiteld The Tackle Box. En we gaan een paar nummers draaien. Gewoon omdat het zo leuk is. En ik zelf ook wel fan ben van Brad, hoor. Heel erg. Home Sweet Hotel. Want zijn twisten in de teksten zijn altijd zo leuk. Altijd net even iets anders. Heel leuk.

heerlijk, toch? Deze Brad Paisley, die kan er wat van, hè? Helaas niet meer zo succesvol als dat hij ooit wel geweest is. Maar hoor toch, die snaren van die steelgitaar en die fiddle. Zo mooi. This town ain't small enough. En uit dezelfde generatie ongeveer is Sarah Evans. En haar stem vind ik wel een van de mooiste in de country muziek. True Lies.

wel prachtig. En zo hoor je in een nutshell wat in een mensenleven kan gebeuren. En je bent twee broers van elkaar. En ja, je beleeft van alles. Je hebt kattenkwaad. Je speelt met een terreinwagen op een achterafrood. En je gaat het leger in. En je moet dienen overseas. Nou, zo heb je in een nutshell heb je deze song van Low Cash Brothers. Ik vind het prachtig. Ik hou ervan. En de volgende song die is van Ian Mansick. En hem ontdekte ik vorig jaar. En hij staat echt heel hoog op mijn lijstje. Hij heeft prachtige songs. Het is meer western en cowboy georiënteerd. Maar daarom is niet zo, daarom hoeft het niet te betekenen dat dat minder waardevolle songs zijn. En we gaan luisteren naar de Palomino Eyes.

Ja, dat zijn de ogen van een Palomino paard. En die zijn licht, warm, vaak goud en amberkleurig. En hij gebruikt het ook als een metafoor voor de ogen van zijn vrouw. En Palomino is een paard met een goudkleurige vacht en een vaak lichte, zachte ogen. En hij ziet door die ogen ook zijn vrouw Caroline, die hem bewaart voor domme dingen. En ze temt zijn wilde kant. Nou, is dat niet prachtig? Ik hou ook van dit soort muziek. Heel erg mooi. En ik hoop dat jij het ook leuk vindt. En volgens mij komt deze Ian Manzik komt uit de staat Wyoming. Dus dat is wat noordelijker in de VS. En dan gaan we nog even wat noordelijker. We gaan even naar Canada. Ja, ook een enorm land. En Canada heeft ook een hele grote eigen country scene. En deze Jason Blaine, waar we nu naar gaan luisteren, twee songs, die is nog niet vaak voorbij gekomen in de country. Dus vandaar. En we gaan luisteren naar eerst Traveling Light en daarna een hele mooie song samen met een kinderstemmetje erbij. Play With My Son, Carter's Song, zo heet hij. Maar eerst deze Traveling Light.

over reizen en loslaten. Ook weer zo'n mooi verhaal. En dan Play With My Son. En als ik dit hoor, dan smelt ik altijd.

0: gewoon een soort gebed op melodie. Hey God, it's me again van Chase Rice. En dan door met Craig Campbell. God in the ground she walked on.
1: He wears the same suit every Sunday.

nog even het verhaal van deze song. Want soms dan moet je het verhaal van de song ook even kennen. En in deze song zingt hij over een oude man die zijn geliefde verliest. En daarom wil hij op die plek waar hij is, waar hij woont, wil hij blijven. En zijn zoon die zegt van kom toch hier naar Phoenix, Arizona of waar dan ook. En verkoop je huis. En de bank wil zijn huis wel terugkopen. En er is helemaal geen probleem, maar hij wil daar blijven. Hij denkt en hij betoont de liefde. Ja, ik kon er niet op komen. Hij betoont de liefde aan zijn overleden vrouw en aan God. En deze song is ook weer zo'n pareltje in de country muziek. En waard om te draaien en gedeeld te worden met elkaar. En dan gaan we door met Holly Tucker. En is min of meer wel een nieuwe naam in de country muziek. Maar hij heeft toch prachtige songs op naam staan. En daar gaan we nu ook weer eentje van horen. There's Grace for That.

Nou, toch nog even wat vertellen over deze webpeers. Want daar zijn een paar bijzonderheden over. Want deze webpeers, die was eigenlijk de eerste artiest waarbij in de countrygeschiedenis ook de steelgitaar een rol ging spelen in de muziek. En daar is dat eigenlijk begonnen. En ook deze webpeers, die was eigenlijk de eerste countryzanger die eigenlijk het leven van een rockstar ging leven. En hij was in Nashville en bij zijn huis, achter zijn huis, liet hij een zwembad aanleggen in de vorm van een gitaar. Nou, dat was in die tijd, en dan praat ik over de 50e jaren, 60e jaren misschien, was dat eigenlijk not done. Want je moest gewoon met beide benen op de grond blijven staan. En hij ging het leven van een rockstar ging hij leven. En je hoorde zijn grote hit More and More. En nou gaan we door met Slowly.

Nou, deze song die kunnen we met recht een klassieker noemen, lijkt mij. Van Webb Pierce. Dus drie songs. En ja, No Talk, zegt de jingle, maar dat was niet helemaal waar. Want ik wilde er toch nog even wat over vertellen. En dan lopen we alweer naar het eind van het tweede uur. En ik wil nog een paar mooie songs met je delen. Zoals deze. Die hadden we de vorige week ook. Justin Zachary. En totaal onbekend iemand. Heeft ook heel weinig streams. Maar ja, heeft toch een paar hele mooie songs. Heeft hij op zijn naam staan. En deze gaat over Mama.

verhaal van deze song. En dan gaan we nog even naar Shenandoah Live. Hoor dat toch eens. Next to you, next to me. Onder leiding van Jay DeMarcus. Jongens, bedankt voor het luisteren vast. En tot volgende week.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, die afbrandde tijdens nieuwjaarsnacht, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij in het ziekenhuis moest worden opgenomen. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie in het skioord, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van doodslag, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak gooiden. Het gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. Rusland heeft vorige maand zijn ambassadeur in het Verenigd Koninkrijk teruggetrokken. Dat heeft de Russische ambassade in Londen bevestigd aan Britse media. Volgens de Britse krant The Guardian is de stap een reactie op een mogelijke zending van Britse drones naar Oekraïne. Rusland zei dat een dergelijke levering consequenties zou hebben voor de verhoudingen tussen de landen. Ambassadeur André Kelin heeft de ambassade een maand geleden al verlaten. Hij was 7 jaar in functie. Op de ambassade zit nu nog maar 1 hoge diplomaat. Formule 1-coureur Lando Norris heeft de Grand Prix van Nederland gewonnen. De Brit van McLaren kwam als eerste over de finish in Zandvoort, waar de race voor het laatst werd gehouden. De nummers 2 en 3 zijn Kimi Antonelli en George Russell. Voor Max Verstappen was het een dramatische race. Hij viel uit in de openingsronde. Hij verloor de controle op een nat stuk asfalt. Er was veel schade aan zijn auto, maar zelf raakte hij niet gewond. Het weer, het is vannacht vrij helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

0: RTV 4 Nieuws.
1: Etienne Verschuren met het NOS-journaal. Een van de twee eigenaren van de bar in het Zwitserse Grand Montana, waar tijdens de nieuwjaarsnacht een verwoestende brand uitbrak, is aangehouden voor huiselijk geweld. Volgens Zwitserse media was het geweld dat Jacques Moretti gebruikte tegen zijn vrouw Jessica in hun woning zo ernstig dat zij naar het ziekenhuis moest. Wat er precies is voorgevallen is niet bekend. Moretti en zijn vrouw behoren tot de 16 verdachten in het onderzoek naar de tragedie tijdens nieuwjaarsnacht, waarbij 41 mensen omkwamen. Ze worden beschuldigd van dood door schuld, brandstichting en het veroorzaken van ernstig lichamelijk letsel door nalatigheid. In Rome is een meisje van 14 ontsnapt aan een man door een internationaal SOS-gebaar te gebruiken. De 47-jarige partner van haar moeder had haar tegen haar zin in meegenomen in zijn auto en zou geprobeerd hebben haar te misbruiken. Agenten zagen het meisje in de auto zitten terwijl ze haar duim naar binnen deed en haar vingers eroverheen vouwde. Daarop werd de man aangehouden. 5 supporters van Cambuur zijn gewond geraakt door vuurwerk dat bezoekende Feyenoord-supporters naar hun vak hadden gegooid. Dat gebeurde vanmiddag tijdens de eredivisiewedstrijd tussen beide clubs in Leeuwarden. De 5 liepen brandwonden, gehoorschade en oogletsel op. Feyenoord zegt er alles aan te doen om samen met de autoriteiten te achterhalen wie er verantwoordelijk waren. De wedstrijd eindigde in 5-2 voor Feyenoord. Verder won PSV vandaag met 5-1 van Groningen en Go Ahead Eagles met 3-1 van ADO Den Haag. In Bergen op Zoom is bij een inval een drugslab ontdekt. Volgens de politie werden er verschillende typen drugs geproduceerd. Er werd ook een inval gedaan op een locatie in Tolen waar de drugs werden opgeslagen. Er zijn 2 mannen van 30 en 32 aangehouden. Hoeveel drugs is gevonden en om welke drugs het gaat is niet bekendgemaakt. Omroep Brabant schrijft dat op het terrein ernaast 2 jaar geleden ook al een drugslab werd gevonden. Het weer, het is vannacht helder. De temperatuur daalt naar zo'n 15 graden aan de kust en 6 graden in het oosten. In het noorden is er kans op een bui. Overdag is het droog en zonnig en het wordt zo'n 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is RTV 4.
0: De nacht van RTV 4.

Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg.